0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer. Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom

als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwfm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk is niet van plan het landelijke handelingskader voor permanente bewoning van vakantieparken over te nemen. De gemeente vreest dat de aangekondigde afspraken juist voor meer onzekerheid zorgen bij bewoners van vakantieparken. Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat de meeste Gelderse gemeenten, ondanks een oproep van de minister, blijven handhaven tegen permanente bewoning. De minister wil gemeenten tot eind dit jaar meer ruimte geven om maatwerk te bieden aan bewoners in schijnende situaties. Harderwijk zegt niet enthousiast te zijn over het landelijke kader. Volgens de gemeente is het geen wetgeving waaraan gemeenten juridisch gebonden zijn. Het bestaande beleid blijft daarom van kracht. Harderwijk besteedt rond Coming Out Day op zaterdag 11 oktober extra aandacht aan inclusiviteit. De gemeente werkt daarbij samen met de regenboogambassadeurs en de stichting Pride Harderwijk. Inwoners, ondernemers en organisaties worden opgeroepen om in de week van 11 oktober de intersexe progress regenboogvlag uit te hangen. De vlag staat voor diversiteit, gelijkheid en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap. De gemeente stelt hiervoor 150 vlaggen gratis beschikbaar. Inwoners kunnen de vlag van 5 tot en met 9 oktober tijdens openingstijden ophalen in het Huis van de Stad. En tot slot, ziekenhuis in Jansdal heeft gemeld dat bouwdeel D. Oost in Harderwijk officieel is opgeleverd en overgedragen aan de zorg. Met de symbolische sleuteloverdracht is een nieuwe fase afgerond van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis. De vernieuwing van Sint-Jansdal in Harderwijk is in 2019 gestart en wordt stapsgewijs uitgevoerd. Bouwdeel D. Oost biedt ruimte aan onder meer longgeneeskunde, interne geneeskunde, trauma en vaat, kort verblijf, cardiologie, neurologie, dialyse en dagbehandeling. Ook komen er kantoren en piketkamers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 11 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

is het moment om wat te zeggen. Sneller dan weer eens een gedag had. Ik denk, ik heb wel even tijd om van alles nog te doen. Nou, niet hoor. Nou goed, welkom dus bij de Wereld Wordt Wakker. De wintertune is ingezet vanaf 1 oktober. Ja, het is nog niet onder de 15 graden, maar het is wel doesterboeten. Dus dat is op zich toch een voorwaarde wat er voldoet. En ach, laten we het voor alle artiesten onder ons ook lekker gewoon strak houden. 1 oktober, bam, lekker duidelijk. En 1 maart bijvoorbeeld, iets in die geest. Nou, hoe dan ook, eens even kijken. We gaan vandaag tot 12 uur weer live en interactief. Tussen 9 en 10 hebben we de kicks van Rick. Rick's kicks, oftewel de top 10 van Rick. En nou, voor de rest gaan we zien wat de ochtend ons brengt.

Het was hem de eerste keer, de première in ieder geval dit jaar van, ook niet dit jaar, nee. Gewoon de wintertune is gestart. Drie nummers snoezen en dan

0: Ja, en dat betekent dat we ook al toe zijn aan de ochtendgymnastiek. En ook die komt van John Zutekau.
1: The minute of morning, got nothing left to feel.

Zo, nou hebben we de plichtplegingen gehad en de ochtendgymnastiek en de drie snoesnummers. Nou, wat willen we nog meer? Mocht je nog specifieke wensen hebben, dan hoor ik het wel. Eens even kijken, dan is het al druk in de WhatsApp-bak. Koos zegt goedemorgen, John zegt goedemorgen. Rick die zegt goedemorgen. Dan hebben we René die zegt, eens even kijken. Goedemorgen Bas, het is vandaag een bijzondere dag, want het is exact 23 jaar geleden dat ik in Ermelo kwam wonen. Oh, dan moet Ermelo ook maar een feestje bouwen, hè? Want we hebben natuurlijk wel een corrivé binnengehaald 23 jaar geleden. Dus als we het goed begrijpen, Ermelo, dan hebben jullie sinds 2003 René in de gemeente, binnen de gemeentegrenzen. Nou René, fijne dag. Ik hoop dat er veel taart wordt aangesleept en zo. Maar misschien dat je zelf wel een feestje kan organiseren. Ik weet niet hoe dat werkt. Aan de andere kant, 23, ja, 25 is net mooier, hè? 25 jaar is echt weer wat, net even wat feestelijker. En dan komt Lars ook nog binnenvallen. Goedemorgen Bas, zegt hij ook. Goedemorgen Lars. En hij is nog wel een type, maar ondertussen gooi ik even het volgende plaatje erin.

De Vonon Blondes met What's Up. En dan zei ik net, ja, laatst eens een berichtje aan typen. Nou, het berichtje is inmiddels klaar. En daar zal René ook heel blij van worden, denk ik. Eens even kijken. Laatst die schrijft namelijk een verzoek hier. De Simple Minds met Alive and Kicking. Dit om te vieren dat ik tickets gescoord heb voor het concert. Volgend jaar, samen met Level 42. Met dank aan René voor het attenderen daarop afgelopen maandag. Nou, zo zie je maar weer. De ene hand wast de andere.

Alive Kicking, Simple Minds en Kosi, je krijgt spontane heimwee. Die, eens even kijken, ik pak zijn bericht er even bij. Die zegt, 1985, heimwee naar deze periode, man. Mooie tweet. Ja, en René is blij dat ze Lars met dit bericht aan tickets heeft kunnen laten komen. En wens hem dan een heel mooi concert toe. Nou, dan hebben we dat gehad. Gaan we meteen door naar het weerbericht. Want daar is inmiddels ook alweer tijd voor. Sterker nog, daar zijn we alweer 5 minuten over tijd. In het oosten enkele buien. In het westen droog. Later overal droog met soms zon. Het wordt 20 graden op de Veluwe en daar moeten we het dan mee doen. En de wind is daarbij west en matig 3 of 4 Beaufort. De komende 5 dagen. Morgen 20 graden, 's nachts 10. Zaterdag 20 graden, 's nachts 9. Zondag 19 graden, 's nachts 9. Maandag 20, 's nachts 11. En dinsdag 20, 's nachts 10. De kans op neerslag in procenten. Vrijdag 5, zaterdag 5, zondag 5, maandag 10. En dinsdag 10, het wordt dus weer vrij droog allemaal. En de kans op zon, vrijdag 65%, zaterdag 65%, zondag 55%, maandag 65% en dinsdag 60%. Ja, je schrijft er niet over naar huis. Nou, dat is wel makkelijk als je thuis bent, dan hoeft dat ook niet. Hè.

Ja, dan doen we meteen het file nieuws maar even. Op de A30 is geen melding van welke file dan ook. Op de A28 wel, tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst staat 6 kilometer. En dan hebben we de A1 even verversen. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer. Dat is weer ouderwet. Zo kennen we elkaar weer. Goed, dat dus wat betreft het file nieuws.

Zo, die avond is met Light in the Sky. En ja, dan hebben we nog geen echt dansbaar plaatje gehad. Ja, voor de ochtend gymnastiek wel. Maar voor de mensen die 's morgens een vreugdedansje willen maken, dan hebben we hier nog even een fijn stukje muziek.

Zo, dat was even een dansplaatje voor degene die het prettig vindt om even een dansje te maken. En dan gaan wij door met... Nee, die hebben we al gehad. Laten we deze maar doen...

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
4: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
3: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
5: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam 25 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak en 13 kilometer file. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 minuten vertraging 6 kilometer file. 20 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 15 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En 10 minuten op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
9: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
8: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
9: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
8: Wow, klinkt gezellig.
9: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
8: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
9: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dat was Agnetha Fatskirk van ABBA samen met Gary Barlow. Het moet ook niet gekker worden, hè? Nee, leuk duetje. En we gaan zo kwart over de acht, ik zei het al, naar de headlines. Eén plaatje nog en dan zijn we zover.

Zo, dat was hem. Nummer R, All I Need van R en Beth Hirsch. Goed, we gaan de headlines even noemen met een bijbehorende paginanummer. En als er al een bericht bij zit waarvan je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Gaat-ie. De staat Tennessee schort de doodstraf op 126. Gevangene Pike overleeft de executie 125. Strengere regels voor makelaars 104. Zwitserse gletsjers zijn voor 5,5% gesmolten 129. Egypte arresteert 6 journalisten 127. Lof voor taalvirtuoos Cornelissen 106. Weer boete geëist tegen Schuiling 108. Hogere eis bij hulpverlenersgeweld 107. Een Fly Dubai incident was jihadisme 128. Ja, het was mijn dagje wel weer gisteren. Tjonge, jonge, en vandaag er nog bij. Nou, zit er wat voor je bij, hoor ik het graag. Pagina 104 zit een abonnement op. Daar beginnen we sowieso op mee. En nou, denk maar even goed na.

Nou, Thunderstruck was dit. Koos zingt vandaag niet mee, begrijp ik. We gaan, ik heb 4 pagina's binnengekregen, dus laten we snel beginnen. Pagina 104. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars en misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 ondervraagden een negatieve ervaring had met een makelaar. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een speciale geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin 2027 moeten de concrete voorstellen voor de regels klaar liggen. Ja, er zijn een aantal beroepsgroepen waar je dus op een gegeven moment echt een heleboel vragen bij kan stellen. En nou ja, dit is er dus één, hè. Ja, dus ja. En ja, wat mij betreft zijn er nog wel wat meer. Ook bijvoorbeeld advocaten. Zo langzamerhand heb ik het idee van, nou, ja, die hebben natuurlijk de kennis en de macht van de wet en zo. En ja, is dat allemaal wel zo? Of gebruiken ze het alleen maar wanneer het hun uitkomt? Et cetera, et cetera. Autohandelaren was in het begin nog wel eens verzekeraars. Ja, noem het allemaal maar op. De meeste mensen hebben heel veel vervelende ervaringen met die groepen die ik dus net noemde. En dat is best vervelend voor ze. Ja.

Zo, dat was hem, ABBA met De Jamarano. En dan gaan we naar het volgende bericht. Ja, dat is ook een verhaal, hè. Ik geloof 31 jaar geleden is iemand veroordeeld tot de doodstraf. En dat was een meisje van 19, die had een, die was in ieder geval veroordeeld en die zou een doodstraf hebben gisteren. En een uur voordat die uitgevoerd werd, werd er gezegd, ja nee, die rechtszaak moet eigenlijk overgedaan worden. Nou, in no time was het hoge gerechtshof. Nee, ze gaan gewoon geëxecuteerd worden. En dat hebben ze dus gisteren geprobeerd. De Amerikaanse gevangene Christa Pike, 50, heeft haar executie overleefd. Dat meldde haar advocaat en wordt bevestigd door het gevangeniswezen van de staat Tennessee. Pike kreeg volgens haar advocaten 2 injecties met een dodelijk middel, maar had nog steeds een hartslag. Getuigen bij de executie hoorden haar snurken. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar haar advocaten weten niet hoe het nu met haar gaat. De executie was gisteren op het laatste moment opgeschort door de rechter, maar vannacht gaf het Hoge Rechtshof alsnog groen licht. Pike kreeg de doodstraf in 1996 voor de moord op een klasgenoot. Ja, en het schijnt dat daar een heel traumatisch verleden aan vooraf ging. Heel veel misbruikt en zo. En daarom vonden ze dat er eigenlijk naar gekeken moest worden. Nou ja, en dan zeg je van, nou dan heeft het zo moeten zijn. Maar ja, hoe komt zij hier weer uit, hè? En gaan ze dan gewoon door nog? Of niet? Nou, dan komen we bij de volgende pagina. De staat Tennessee schort het uitvoeren van de doodstraf met onmiddellijke ingang op. Nadat de executie was mislukt, Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. De Republikeinse gouverneur Bill Lee heeft een onderzoek gelast naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Zolang dat onderzoek loopt, worden er in Tennessee geen gevangenen meer ter dood gebracht. Er was dit jaar nog 1 executie voorzien. Het gevangeniswezen van de staat zegt dat de wettelijke procedure is gevolgd. Pike zou de eerste vrouw in 200 jaar zijn geweest die in Tennessee ter dood werd gebracht. Nou ja, dat blijft ze nog steeds als het onderzocht is, want hier staat niet dat ze er definitief mee ophouden. Lopende het onderzoek. Nou, als dat onderzoek net zo verloopt als de doodstraf, dan wordt dit een tranendal, hoor. Nou goed. Hoe dan ook, dat waren even 2 berichten. En we gaan even weer een muziekje.

Ja, en dan over pagina 127 ook nog even wilde doen. Nou, in Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Hiermee zit de voltallige redactie van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land vast. Matsadash heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoekverhalen. En zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionaris zaten. En het is niet bekend waarom het zestal is opgepakt. Hun telefoons en laptops zijn in beslag genomen. En nieuwsite meldt dat de journalisten zijn mishandeld. Ja, journalisten zijn wereldwijd langzamerhand kinderen van de rekening, kan ik wel zeggen. En in sommige gevallen is dat misschien wel begrijpelijk. Of het terecht is, is een tweede. Maar in een heleboel gevallen ook weer niet. Dus het ligt allemaal weer heel complex. Beroepsgroepen, daar zit ook net zoveel variatie in als dat de smaak zit. En elk mens is anders, dus... Ja. Hoe dan ook, het wordt een steeds grotere zooi wereldwijd. En dat is het eigenlijk niet of nooit geweest, toch?

now, mama. I said, rock now, baby. I love the way you rock. Oh, yeah.

Dat was hem even een beetje Frans taal ertussendoor. Adamo met Tombe la Neige. En inmiddels hebben we de headlines gehad van NOS. En gaan wij over tot richting het nieuws van 9 uur. En natuurlijk daarna de kicks van Rick.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer file. 20 minuten op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Soest en Blaricum. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Watergraafsmeer. 25 minuten vertraging. 18 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal. 3 kilometer file. En 20 minuten op de A28 nog steeds. Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer file, de weg is weer vrij. Bijna een half uur vertraging op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer file. Kwartier op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelderdoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: een hele goede morgen en welkom in de derde uur weer van de Wereld Wordt Wakker. Maar dat is omgedoopt tot Rex Keks. Als je dit melodietje hoort, dan weet je, dan zit hij er weer. Goedemorgen, Rick.
1: Hey, goedemorgen, Bas.
0: Hoe was je week, Rick?
1: Ja, wisselend.
0: Wisselend?
1: Ja, ik had vorige week al verteld over mijn vertrek bij Omroep Vet.
0: Ja, ja.
1: Okay. Dus het is wisselend.
0: Ja, er gebeuren meer dingen hè, dan alleen Omroep Vet natuurlijk.
1: Jawel, ja.
0: Maar heb je dan de hele week toch wel een beetje last van?
1: Ja, omdat het is ook iets waar ik 12 jaar van mijn leven heb dagbesteding gevolgd.
0: Dus ja,
1: ja, daar kom je ook niet zonder emoties vanaf.
0: Nee. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik dacht van, misschien heb je een leuke afleiding gehad deze week. Maar,
1: ik probeer wel zoveel mogelijk afleiding te... Dat wel, dan wel, natuurlijk.
0: En waar vind je dan afleiding in, bijvoorbeeld?
1: Muziek luisteren. Of wat dan ook.
0: Muziek is in jouw uur van 9 tot 10 altijd. Ja. Jouw persoonlijke top 10 komt dan voorbij. Ja. Ook geënt op die week en zo. Hè.
1: Ja.
0: Maar ik zag dat je ook een beetje actueel... Je begint op nummer 10 met...
1: Ja, met Bluff, met het liedje Oktober.
0: Ja, en dat is geen toeval, denk ik.
1: Dat is geen toeval, nee. Dat heb je heel goed, ja.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Ik denk, wat is het vandaag?
1: Het is vandaag voor dag, ja.
0: Wat is het vandaag? Het is 1 oktober.
1: Het is 1 oktober, ja. Ja, precies.
0: Nou, dan gaan we naar de laatste, Rick.
1: Ja, helemaal goed.
0: Op

0: oktober de nummer 10 van de lijst van Rick vandaag.
1: Ja. En,
0: wat, heb je nou wel iets met oktober? Vind je een leuke maand, fijne maand? Of heb je liever een...
1: Het is een heerlijke zachte maand, vind ik. Met het weer, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik hou van het najaar. Dus het, daar valt oktober natuurlijk onder.
0: Ja.
1: Ja, ik hou van najaar. Dus het,
0: maar ja, de herfst kan ook vervelend nat zijn.
1: Ja, dat
0: je
1: ook,
0: constant
1: zeker.
0: Regenjas ja. aan moet. Ja. En dan temperatuur, dat je door die regen alleen maar klef en warm.
1: Ja, dat heb je ook, ja. Ja, ja, lekker, hè?
0: Ja, ik heb liever het hele extreme. Het dikke pakken sneeuw, weet je wel.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Zo,
0: ja, ja. Dat geen kat meer op kan.
1: Och, jeetje, ja.
0: Dat zou ik leuk vinden.
1: Dat is, ja, altijd hebben we ook al jaren niet meer gehad.
0: Maar ja, tegenwoordig, het is vandaag bekend geworden dat de gletsjers in Zwitserland weer voor 5,5% weggesmolten zijn. Oh. Doordat het steeds warmer wordt. Dus ja, het wordt wel één grote waterbende.
1: Ja, als ik je zo hoor praten.
0: Ja, maar als ik dan weer naar je lijst kijk, dan denk ik, hé, het lijkt wel of je het kon voorspellen.
1: Want wat
0: staat er op 9 bij jou?
1: Ja, op 9 staat bij mij de Hearts of Soul met Waterman.
0: Hearts of Soul, is dat een Nederlands clubje?
1: Dat is een oude Nederlandse vrouwenclub, meidenclub.
0: Meidenclub, ja. De Hearts of Soul. Zijn dat niet die Edcilia en Bridget?
1: Dat zijn andere drie.
0: Oh, dat zijn andere, oké.
1: Okay. Ja, hoe zei het, weet ik even niet meer, maar dat zijn niet die drie.
0: Die drie niet. Oké. Okay. Nou, goed, dan gaan we er naar luisteren.
1: Ja.
0: Kom er maar aan.
1: Ja, de Hearts of Soul met Waterman.

0: Nou, het ging over sterrenbeeld, Waterman.
1: Ja.
0: Wat voor sterrenbeeld ben jij?
1: Ik ben een leeuw.
0: Een leeuw?
1: Jazeker.
0: Oeh, ja. Een leeuw is de koning van de dieren.
1: Jazeker, ja.
0: Maar wist jij wat de koning van de dierenriem is, zeg maar, van de sterrenbeelden?
1: Uh-huh. Nee, wist ik helemaal niet.
0: Nee, de schorpioen.
1: Schorpioen?
0: Ja. Ah. Dus we zitten hier met jij als koning van de jungle.
1: Ja.
0: En ik als koning van de dierenriem.
1: Oh jeetje.
0: We hebben zo'n beetje de hele wereld onder onze hoede.
1: Jee.
0: Hey, kijk, een brutaal mens heeft de halve wereld en de andere helft hadden wij al. Dus.
1: Oh ja.
0: Maar heb je daar nog wat mee met sterrenbeelden en dat soort dingen?
1: Nou, ik vind het wel leuk om te lezen wat er allemaal omheen. Maar of het allemaal echt waar is, dat weet ik dan niet. Nah. Maar.
0: Nee, ik heb persoonlijk precies die horoscopen. Ja, er is altijd wel iemand waar het op van toepassing is.
1: Ja.
0: Daar heb ik er niet zoveel op. Maar ik ben wel van mening dat leeuwen over het algemeen dezelfde karaktertrekken hebben. En dat schorpioenen dat ook hebben. Okay. En alle sterrenbeelden.
1: Nou, dankjewel.
0: Maar dat betekent dus dat als je... Ja, een leeuw zou je kunnen herkennen aan dingen die je bij jezelf herkent. Omdat jij een leeuw bent. En ik heb dat dan natuurlijk als schorpioen weer. Okay, en zo heeft iedereen aan de hoop dingen. Maar goed. Wat vind je van de nieuwe single van Gerard Joling? Een creditcard van staal.
1: Oh, daar heb ik iets over meegekregen.
0: Oh, je hebt hem nog niet gehoord?
1: Ik heb nog niet gehoord eigenlijk.
0: Oh, hij betaalt alles wat hij heeft. Je krijgt geen tikkie, maar een creditcard van staal. Wow.
1: Oké, okay, nou, misschien kunnen we deze op tafel even opzetten.
0: Een beetje stoer doen en champagne en al die ellende.
1: Ja.
0: Maar jij hebt wel Gerard Joling staan, maar ik denk dan zal de creditcard van staal er wel staan. Maar nee, die staat er niet.
1: Die staat niet op, nee. Nee, misschien kunnen we die zo meteen even opzetten dan.
0: Ja, dan onthouden we die even. Maar dat nummer zegt me niks. Vertel er eens wat meer over.
1: Nou, dit is dan nummer 8. Het is Gerard Joling met Slow Motion. Ja, dat komt uit de jaren 80, dit liedje.
0: Oh, is dat al zo oud?
1: Ja, dat is al zo oud.
0: Was Gerard Joling, bestond die toen al?
1: Ja, die bestond toen al, ja.
0: Die is toch bij Henny Huisman pas bekend geworden?
1: Ja, met die Soundmix Show, dacht ik.
0: Ja. Nou.
1: Gaan we luisteren.

0: Oh, dat was een hele andere Gerard Joling dan tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt in het wel, ja.
0: Ja, ik kan hier wel, dit kan ik wel waarderen. De rest wat je tegenwoordig maakt, dat vind ik wel zo'n... Jongen.
1: Ja, dat
0: maar goed, leuk om te horen, dit nummer, want ik kende hem niet. En ik had eigenlijk het idee dat... Maar dat ligt dan meer aan mij, dat de Soundmix Show pas in de jaren 90 was. Maar dat was al in de jaren 80.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: Want Gerard Joling heeft in 88 al meegedaan voor Nederland aan het Songfestival. Dus dan moet hij daarvoor...
1: Dan moet hij daarvoor dat hebben gedaan, ja.
0: Ja, dan moet hij daarvoor al aan dingen hebben meegedaan.
1: Ja,
0: dus,
1: dat is zeker, ja.
0: Ja, man, wat een leerzaam programma weer.
1: Nou, echt hoor, ja, jeetje.
0: En dat gewoon aan de hand van jouw top 10.
1: Ja.
0: Zo is dat nog eens een keertje.
1: Ja.
0: Goed, ik heb de creditcard van Staal alvast opgezocht. Dat je die straks ook even toe-eigenen en zo. Want de creditcard van Staal, dat willen we allemaal.
1: Ja.
0: Hoe je dat rijmen.
1: Zeker.
0: We gaan weer verder met jouw lijst. Wat is de volgende, Rick?
1: De volgende is nummer 7. Dat is Ralf Makkenbach met Mijn Beste Vriend en Broer.
0: Ja, ik moest even zoeken, want hij heeft tegenwoordig heet hij gewoon Ralf. Ik vind ook de achternaam niet echt.
1: Moet ik het hebben?
0: Ralf Makkenbach.
1: Makkenbach,
0: Ralf Makkenbach.
1: Ja, Makkenbach.
0: Maar die heeft ooit ook iets gewonnen, toch?
1: Ja,
0: iets, junior.
1: Ja, het Junior Songfestival.
0: Ah, ja. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Dit was jouw nummer, welke
1: nummer
0: was het?
1: Nummer 7.

0: Heb jij veel beste vrienden?
1: Jawel, zeker.
0: Ja, want ja, hoeveel beste vrienden kan je hebben? Hè? De meeste mensen zeggen, ja, vrienden... Nou, kennen ze een heleboel. Vrienden worden al wat minder. Beste vrienden, nou, één of twee ook.
1: Ja, dat is dat.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En heb je ook broers?
1: Ik heb één broer.
0: Eén broer?
1: Ja.
0: Oké, is die ouder, jonger?
1: Hij is 2 jaar ouder.
0: 2 jaar ouder, ja. En is dat ook je beste vriend of zijn jullie meer kat en hond?
1: Ja, ongeveer dat te weten.
0: Ja, mijn broer en ik waren daar ook altijd vroeger. Okay, ja. Kat en hond. En dat was dat de oorlog tussen jullie ook.
1: Nou, vroeger wel meer dan tegenwoordig.
0: Ja, ja, je wordt wel uiteindelijk ook wijzer en verstandiger.
1: Ja, daarom. Dus dat,
0: Goed. Nou, en dan gaan wij, het is inmiddels 4:55.
1: Oh,
0: en we zijn toe aan jouw nummer 6. Wat is dat, Rick?
1: Ja, dat is Declan Galbraith met It All Begins With Love.
0: Declan Galbraith. Zou ik die moeten kunnen kennen?
1: Ja, het is een destijds kinderidool geweest. Hij is nog een vaste vent nu, maar hij is nu...
0: We hebben toen
1: dat vorige week of de week daarvoor nog...
0: Ja, ik wou zeggen, dit verhaal heb ik eerder gehoord. Ja. Dus ja, oké. Okay. Oh, die had zo een kinderstemmetje nog.
1: Dat het nu gedaan kan horen is ook een kinderstemmetje geweest.
0: Oké.
1: It All Begins With Love.

0: Heeft hij nog een carrière nu? Of brengt hij nog wel eens wat uit?
1: Met ja, volgens mij brengt hij nog wel wat uit. Maar volgens mij is hij nu wel minder bekend geworden.
0: Ja, ik denk van, nou ja, dit klinkt niks mis mee. Ja,
1: nee,
0: behalve dan, je moet van een soort muziek houden. Maar,
1: ja.
0: Maar dan zou je toch verwachten dat zo iemand, als hij ouder wordt, ook gewoon doorgaat. Maar,
1: ja, dat zou je dan denken, ja.
0: Ja, maar je weet het niet.
1: Nee, volgens mij zijn die nu, nou, in ieder geval zijn in Nederland minder bekend.
0: Mij zegt het in ieder geval niks. Maar ja, we kunnen hem ook niet herkennen aan de stem, hè, want hij zal niet meer klinken zoals
1: Nee.
0: En André uit Ermelo, André Groen, die reageert ook. Die zegt, Gerard is best te pruimen zo op dit moment. Maar zou die dan verpest zijn door Gordon?
1: Ja, dat zou ik wel,
0: zou me zo kunnen.
1: Ja, dat kan me zo, ja.
0: Ja, want die Gordon, wat vind je ervan van Gordon?
1: Ja, volgens mij had je dat toen ook al gevraagd. Maar dat,
0: had ik dat toen al gevraagd?
1: Okay. Ja, ik vind
0: dan minder zal het een strikvraag zijn. Ja. Kijken of je hetzelfde zegt. Wat zei je toen dan?
1: Volgens mij zei ik iets van dat ik Gordon veel minder leuk vind dan Gerard.
0: Oh ja, het was heel, heel diplomatiek. Was dat. Heel,
1: ja, dat was
0: heel verstandig antwoord.
1: Heel verstandig,
0: Maar vind je het moeilijk om gewoon iemand recht voor de raap te zeggen van bam, zo is het? Of ben je liever ruziemijdend?
1: Ik denk van beide wel een beetje.
0: Beide wel een beetje, oké. Ja.
1: Ruziemijnend en recht voor zijn raap.
0: En recht voor zijn raap en ruziemijnend. Ja. En als je nou eenmaal ruzie hebt, dan doe ik maar meteen recht voor de raap. Bam!
1: Ja, precies.
0: Links en rechts.
1: Links en rechts ook, ja.
0: Goed. Maar we zijn hier niet voor gevechten.
1: Nee.
0: Maar voor jouw top 10.
1: Nou, dat is een mooi opstapje naar... over ruzie gesproken.
0: Ja.
1: Het tegenovergestelde van. We gaan naar V. Klaassen. Met You Can Be Loved.
0: En dat komt uit de beste zangers van de afgelopen keer.
1: Van afgelopen zaterdag.
0: V. Klaas is een jazzzangeres.
1: Een jazzzangeres, ja.
0: Dus die geeft overal een hele andere draai aan. Heb je wat met jazz? Kan je er een beetje aan winnen? Of zeg je nou?
1: Ja, als het rustgevend is wel, ja.
0: Als het wat?
1: Als het rustgevend is wel, ja.
0: Rustgevende jazz.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Nou, veel luisterplezier.

0: die band die daar zit, die is ook wel heel erg goed. Hè?
1: Ja, echt hoor.
0: Zo,
1: zeker
0: jongen, als ik dit nou ook wil horen, dan denk ik, man, een goede band.
1: Zeker, ben ik er echt heel erg mee eens.
0: Ja.
1: Ja, ze worden steeds beter altijd.
0: Ja, het is echt knap wat ze doen.
1: Ja,
0: en,
1: zeker weten. Ja.
0: Nou goed, mooi dat dat allemaal kan in Nederland.
1: Ja, dat is zeker. Ja. Absoluut.
0: Goed, inmiddels is het 8:08.
1: Oh,
0: ja, we zijn bezig met de kick van Rick, oftewel 10 kicks, Rick's kicks, 10 stuks.
1: Ja.
0: En ja, Rick, we zijn aanbeland, jongen.
1: We zijn nu alweer bij nummer 4 aanbeland. Zwartje Vonk, weer.
0: Ja, Zwartje Vonk. Dus ik zag hem staan en ik denk, ik ben heel benieuwd, want het nummer ken ik niet, maar
1: nee,
0: ik heb zo'n idee dat ik dat wel weer ga waarderen. Maar
1: hartstikke mooi.
0: Eerst even horen en luisteren.
1: Ja, precies. Nafzaad.

0: Ja, je bent helemaal weg van relaxe muziek, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik snap wel waarom dat je op de lijst staat.
1: Ja, wow, zeker.
0: Je wordt er zo kalm van.
1: Je wordt er zo kalm van, hè? Ja. Heerlijk.
0: En dan kan je een ADHD'er zijn of een autist of whatever je ook maar wil zijn. Maar als je dit hoort, dan word je er wel kalm van.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Oh, man, heerlijk.
1: Heerlijk, hè, muziek?
0: Ja, ja, wat dat betreft mooi. Maar,
1: ja, tromgeroffel.
0: Tromgeroffel,
1: ja,
0: want
1: zeker.
0: We zijn aanbeland aan jouw top 3.
1: Met top 3, inderdaad. Nou, op nummer 3 staat October door U2.
0: Nou, en dat vind ik dan wel zo mooi, hè? Want een heleboel mensen kennen dat nummer van U2 helemaal niet. Ik heb hem speciaal in een mapje gezet, omdat ik hem dan ken.
1: Oh, ja.
0: En dat ik dacht van, nou, ik wil hem in oktober wel eens draaien. Nou, het is 1 oktober. Nou, je bent me voor.
1: Nou, hier, man.
0: Ja,
1: ik,
0: man.
1: Jeetje.
0: Het is een kort, maar krachtig liedje.
1: Ja,
0: het is eigenlijk ook alleen maar Bono en een piano.
1: Ja.
0: En verder eigenlijk helemaal
1: niks. Nee.
0: Eigenlijk weer heel rustgevend.
1: Ook weer rustgevend, ja.
0: Dus eigenlijk Bono, Schwartz en Funk.
1: Nou, ja precies.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nummer 3.
1: Oh nee, dit is nummer 1.
0: Oh, sorry. Ja, dat is de verkeerde. Deze moeten we
1: komen zo meteen nog op.

0: En dat was hem. Ja, als je zo hoort, is er niks mis met de maand oktober.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat kan je wel stellen. Goed, eens even kijken. Nou ja, dan hebben we nog twee nummers te gaan.
1: Twee nummers, ja. Nou, op nummer 2 staat Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou.

0: Ja, en Koos hier reageert op de tekst van Donder nou maar op.
1: Ik zie, ja, ja, ja.
0: Ik wou zeggen, ja, dat zei hij niet tegen dat 15-jarige meisje dat bij hem in bed lag. Nee, ja, zo gaan die dingen.
1: Nee, ach, dat, ja, ach.
0: Ja.
1: Dat we opgaan, ja, dat is alweer bijna een jaar geleden, hè, dat hele
0: ja,
1: rechtszaak.
0: Ja, en 6 jaar lang loopt die hele toestand al. Ja, als je al die verhalen hoort en die appjes last, dan denk je, nou, het is geen zuivere koffie. Maar hij is vrijgesproken.
1: Hij is wel vrijgesproken, ja. Ja.
0: Dus, nou, dan gaan we naar de nummer 1 van jouw lijst.
1: We gaan naar Zoe Livay. Het Nooit meer alleen uit Beste Zangers afgelopen zaterdag.
0: Ja, en Nooit meer alleen, dat was van eigenlijk van wie?
1: Van, ja, dat is Desiree, die zangeres.
0: Desiree, oh ja.
1: Maar dan dus Never Alone.
0: Never Alone, oh ja, dat was hem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: waren 10 cakes van Rick voor deze week. En maar we hadden nog even een creditcard van Staal opgezocht.
1: Ja, oh ja, ja. Ja.
0: Dan zou je die ook nog kunnen horen. We hebben nog een verzoekje van de schilders uit Ermelo.
1: Ja.
0: En de vraag is aan de schilders eigenlijk... hebben jullie pauze na 10 of kunnen we het volgende uur openen met jullie verzoekje? Nou, dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En de creditcard van Staal. Heb jij een creditcard?
1: Ik denk wel, ja. Maar ik weet het niet zeker. Dat weten mijn ouders denk ik wel.
0: Oh, dat weten je ouders wel. Ah, dan, ja, oké. Okay.
1: Ik ben hier thuis eigenlijk.
0: En jij doet Donald Duck, kan je nadoen, hè?
1: Jazeker.
0: En hoe zit het met Bert en Ernie? Want daar zoeken ze nu stemmen voor, hè?
1: Ik kan Bicht nadoen. Bicht.
0: Bicht. Bicht.
1: Ik kan...
0: Ja, ja, ja. Dan moet wel
1: ik heb een banaan in mijn oor.
0: Maar dat is Ernie, toch?
1: Ja, dat is Ernie.
0: Ja, Ernie.
1: Ja,
0: ja. Nou, Ernie, dan moet je wel een beetje normaal doen.
1: Ja, die klinkt nasaal.
0: Ah, klinkt nasaal?
1: Ja, die klinkt een beetje nasaal, hè? Die
0: Ja, ik heb een beetje een banaan in mijn neus.
1: Ja. Ik heb...
0: Goed.
1: We gaan naar
0: Gerard Joling...
1: Veel les plezier. Dicht.
0: Ja, wel van beginnen we aan dan, hè?
1: Ja, precies.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
4: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
6: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
4: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Dat weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken. A6 Lelystad Muiden. Een kwartier extra reistijd tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Grijsoord. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. A50 Apeldoorn-Arnhem door een kapotte vrachtwagen en file van 12 kilometer tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
9: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Een jaar en vier uur werd geopend door Aerosmith met Love in an Elevator. En inmiddels is het ook al 10 over 10. En dat betekent dat we het verzoekje van de schilders uit Ermelo er tegenaan gooien. Oh ja. Green Day met Wake Me Up When September Ends. Ja, dat had aan gisteren gemoeten eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel, maar, eigenlijk wel, maar ja, goed, ja. We doen het niet.
1: We doen het ermee.

0: Green Day was dat met Wake Me Up When September Ends. En dan gaan wij bellen met de VVV in Putten. Even kijken, knopje 4 is dat. Nou, hoppata. Nou.
1: Goedemorgen, VVV Putten met Harriet.
0: Harriet, goedemorgen. Het is wel met H, maar geen Hanna.
1: Nee, ja, wel met de H, maar niet Hanna. Nee, Hanna die is er wel natuurlijk, maar nee, nu was ik weer aan de beurt.
0: Nu was jij weer aan de beurt, oké. Okay, ja. Ja, ik denk, ze is al niet geschrokken vorige week, dus ze denkt, dat doe ik nooit meer.
1: Nee, daar nou, ontkom je hier niet aan, hoor. Dus,
0: nee, oké. Okay. Ja, pak ze maar gewoon hard aan allemaal.
1: We pakken ze gewoon aan.
0: Ja, dus, ja, precies.
1: Nee hoor, ze vond het hartstikke leuk om met jullie gesproken te hebben. Oh, dus, jullie zullen er vast nog wel een keer aan de telefoon krijgen.
0: Nou, mooi. Dan, dan zou ik zeggen, steek van wal.
1: Ja, doe ik. Het is alweer oktober. De tijd vliegt. En ik ga even naar de bureau De Ontsnapping. Die heeft vandaag het textiellab in het oude politiebureau. Doet bureau De Ontsnapping altijd hele leuke workshops. En vooral creatief bezig zijn en natuurlijk met elkaar. Textiellab staat vaker op de agenda. Dus onder andere nu vandaag om 2:00. Maar ook in november staan een aantal data en zij organiseren nog veel meer andere leuke workshops. Dus ook voor andere workshops kun je daar terecht. En ook in Bureau De Ontsnapping is morgen een bijeenkomst. En dat heeft alles te maken ook weer met de razzia-herdenking en natuurlijk de oorlogsgeschiedenis van Putten. En ook op een creatieve manier wordt hierbij stilgestaan over de razzia. Er wordt gezongen, getekend, geschilderd. En hoe dat op dit moment nog doorwerkt in het leven van veel bewoners en betrokkenen bij in Putten en omgeving. Dus dat is morgen ook in Bureau De Ontsnapping. En dat is morgenavond, dus om 7:30. Dan even door. Wat hebben we nog meer? Het is natuurlijk volop paddenstoelentijd. En de temperaturen zijn nog heerlijk om naar buiten te gaan. En tussen de buien door is het prachtig in het bos. En de paddenstoelen zijn overal al te zien. Dus je kan ook echt met een mooie zoekkaart en een leuk doelpakket het bos in. Die zijn onder andere bij ons verkrijgbaar bij de VVV. En leuke zoekkaarten zitten erbij. Dus mocht je even de natuur in willen of met de kinderen even op pad gaan, ga ook eens lekker naar het bos om een paddenstoelen te speuren. Dan gaan we door naar koersbal. Koersbal, dat wordt georganiseerd door Putten voor Elkaar. En dat doen ze bij Strout. En koersbal is een balspel wat op Jeu de Boel lijkt. Maar dat is bij Jeu de Boel buiten, maar koersbal is binnen. En zij doen dat elke donderdag om 1:00. En het is, er staat bij in mijn omschrijving, geschikt voor senioren. 55-plussers mogen daar naartoe. Dus dat is iedere donderdag. En dan vrijdag hebben we een fietspreventieworkshop. Nou, ook een beetje, ik mag het niet zeggen, dezelfde doelgroep denk ik. Stevig op de pedalen, dus pas op met fietsen en vooral met de elektrische fietsen. Wat kun je het beste doen naar een val of naar praktische tips krijg je, adviezen. En dat is vrijdag 2 oktober om 9:30. En dat is ook in Strout. Dus wil je veilig op de fiets, ga dan even vrijdag langs Strout om adviezen in te winnen. Dan gaan we ook vrijdag de razzia herdenken natuurlijk. Dat is 2 oktober jaarlijks terugkerend. Vrijdag 2 oktober herdenken we de razzia die in 1944 heeft plaatsgevonden. En de herdenking start om 7:00 bij het monument aan de Dorpsstraat. En aansluitend komen de kransleggingen en Excelsior Putten is aanwezig. En die doet dan ook nog even het Wilhelmus. Dus het begint om 7:00. En het is altijd een bijzondere bijeenkomst. Dus mocht je het bij willen wonen bij het monument, wees welkom. Vrijdag 2 oktober ook het open. Nou, het is wel heel veel te doen in Strout deze week, zie ik. Oh, de open dag in Strout. Ook een kijkje achter de schermen bij Strout vrijdag 2 oktober. Tussen 1 en 5 lopen ze daar binnen en zie wat voor leuke workshops, trainingen. Alles wat er te doen is in Strout, nou, komt aan de orde. Dan gaan we nog even kijken. We hebben volgende week vast ook nog wel het een en ander. Zondag de film in het filmhuis. Oh, dat is een lastige naam. Carfaneum. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een Libanese, of het speelt zich af in Libanon, een film. En die film is om 3 uur in het filmhuis. En kaartjes zijn te reserveren via www.filmhuis.nl. En nu klik ik per ongeluk mijn agenda weg. Dus dan komt hij weer naar voren. En dan hebben we nog een leuke kinderactiviteit in het museum De 10 Malen. En die is op zaterdag 3 oktober om 2:30 tot 2:30 en van 3 tot 4. En die is speciaal voor kinderen van 5 tot 10. En nou, dat heeft alles te maken met de museumweek van dit jaar. En in het museum is natuurlijk nog steeds de tentoonstelling van Cornelis Jetsus, de Aapnoot Miesman, vrouw, man. En die, en daar heeft ook de kinderactiviteit dan mee te maken. En, nou ja, dan ben ik er eigenlijk al wel doorheen.
0: Ja, en nog even aanvullend. Bestrouwd is open dag morgenmiddag, maar wij zitten in hetzelfde gebouw. We hebben onze eigen opgang, dus wij hebben ook open dag. En als mensen willen kijken hoe het gaat bij de radio, kunnen ze of kijken naar een opname hier of de groeten komen doen.
1: Ah, oh, dat is altijd heel leuk. Ja
0: toch?
1: Natuurlijk. Ja, dus, leuk om even naar binnen te lopen. Ja, ja.
2: Dat is wel leuk. Ja.
0: Dan mag jij kiezen. Gaan we luisteren naar Adam and the Ants met Stand and Deliver, of naar Al Stewart met The Year of the Cat, of naar Lola Young met Messi.
1: Doe maar Year of the Cat.
0: Year of the Cat, gaan we die draaien. En dan heel fijn weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Doei.
1: Doei.

0: The Year of the Cat. Al Stewart. Ja, in China hebben ze jaren van dieren en zo. En dan, dan ben je een of ander beest. En dat is wat anders dan hier in Nederland. Met de, weet jij wat je bent in de Chinese tekens?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Helemaal niet. Nee, gaan we de dagen eens even opzoeken. Want ik ben een rat.
1: Oh jee.
0: Ja,
1: ik moet je nooit over jezelf zeggen.
0: Ja, dat klinkt niet echt.
1: Klinkt niet echt wel leuk.
0: Nee. Dat is,
1: klinkt niet helemaal.
0: Ja, maar ja, in China schijnt dat heel bijzonder te zijn.
1: Ja, goed. Ja, dat
0: nou ja, goed. Toen ik het hoorde, dacht ik, nou, ik had me wat andere beestjes voor kunnen stellen. Ja, maar, ja. Nou, we gaan daar eens even kijken wanneer jij, waar jij onder valt. Ja, maar we gaan ook even de regio in voor het nieuws. Oh, ja. Bijvoorbeeld buurtveilig Putten en staat donkere dagen offensief. Ja, het was steeds eerder donker en later licht. Ja, en de dagen worden korter, het wordt eerder donker. Daarom is onze buurtwacht van buurtveilig Putten extra alert in de wijken. Onze vrijwilligers lopen rondes en letten op verdachte of opvallende situaties. Via onze speciale buurtveilig Putten app kunnen deelnemers eenvoudig waarnemingen vastleggen en belangrijke meldingen ontvangen. Ook onze WhatsApp-groepen kunnen gebruikt worden om verdachte op opvallende situaties snel met elkaar te delen. Wil jij ook bijdragen aan Veilig Putten? We zijn altijd op zoek naar inwoners die zich bij buurtveilig Putten willen aansluiten. Je hoeft echt niet elke avond, iedere avond urenlang te lopen. Een rondje door je eigen buurt, opletten tijdens het uitlaten van de hond of simpelweg een opvallende situatie melden kan al verschil maken. Nou, moet maar een hond afschaffen, hè?
1: Ja.
0: Samen alert, waarnemingen delen via onze app, extra ogen en oren in de wijk, samenwerken aan een veilige woonomgeving, interesse, stuur een bericht. Bij spoed of directe verdachte situatie bel altijd 112. Ogen in de buurt maken verschil, samen houden we Putten veilig. Wow. Nou, Putten veilig is te vinden op Facebook natuurlijk, gewoon buurtveilig Putten. Buurtveilig Putten en daar kan je verder alle informatie vinden.
1: Ja.
0: Heb jij het idee dat het een veilig dorp is?
1: Nou, in zoverre wel eigenlijk. Maar
0: ja,
1: dat,
0: in zoverre wel.
1: Maar goed, je weet ook nooit wat allemaal voor dingen kunnen gebeuren hier natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar goed, ja, dan is het wel heel goed dat ze dit,
0: dat
1: ze dit opzetten, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Heel goed.
0: En dan wethouder van den Hoorn, die heeft een nieuwe column geschreven over gezien worden. Een klein gebaar kan voor een ander een groot verschil maken. En als je dat wil lezen, moet je even naar deputtenaar.nl. En dan gaan we even een muziekje draaien weer.
1: Ja.

0: Ja, dat was hem, Sam Field, samen met IJ Mitchell. En eens even kijken, Ava Max deed ook nog een partijtje mee. Nou, gezellige boel daar hoor.
1: Nou hè.
0: Ja, hebben jullie thuis, wherever, waar je ook overdag je begeeft, huisdieren?
1: Ik heb ooit huisdieren gehad.
0: Gehad, wat had je dan?
1: Ik had eerst een hond.
0: Ja.
1: En toen hadden we een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja.
0: Ja, en bij een konijn, dan weet je, dan komt de kerstdag en dan is de konijn weer weg.
1: Dat is de barbecue er.
0: Hoe is de hond tot zijn eind gekomen?
1: Ja, die was ziek geworden.
0: Oh.
1: Dus hij moest laten inslapen.
0: Och jee.
1: Ja.
0: Dat is ook weer vervelend iets.
1: Dat is ook wel, ja, zeker.
0: Nou, zien we hier een foto voor Dierendag. Een winnaar van de Dierendag fotowedstrijd 2026. Dieren. Oh. Dat is aanstaande zondag is dat, Dierendag. Kan jij zien wat voor een hond het is?
1: Nou, niet op deze manier, nee.
0: Nee, toch?
1: Dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, en, ze knuffelen hem wel. Volgens mij wordt hij daardoor geknuffeld. Ja. Maar goed, mocht je de winnaar willen zien van de hond Reus is dat.
1: Ja.
0: In de puttenaar.nl, daar kan je de winnaar van de foto vinden. Nou, dan hebben we dat maar weer gehad. Gaan wij naar... Adam en Jens, dat zijn weer hele andere dieren. Mieren. Mieren.
1: Ja,
0: rode mieren. Heb je daar wel eens, in een nest rode mieren terechtgekomen?
1: Helemaal niet eigenlijk.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Oh, wees blij.
1: Wees blij.
0: Oh, die beesten die jij ziet gebeten hebben, jongen. Je staat in de fik, man.
1: Oh, weet je?

0: Ja, en dat was een stand and deliver van Adam and the Ants. En nu we nog steeds met beestjes bezig zijn. Er is ook een fotowedstrijd die is gewonnen door Jessica van Beckham.
1: Ja.
0: Dat is de Beckham die samen met hond Merle geniet in de Zwitserse Alpen. Is winnaar van de zomerwedstrijd, zomerfotowedstrijd 2026 in Putten. In de Puttenaar is het eindresultaat te bewonderen.
1: Wauw.
0: Ben jij wel eens in de Alpen geweest, Erik?
1: Helemaal nooit.
0: Nooit?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ooit nog op de bucketlist staan dat je denkt, dan moet ik nog een keer naartoe? Of zeg je, nou ja, ze zoeken het maar uit bij die Alpen.
1: Ja, dat eigenlijk. Ze zoeken het lekker uit.
0: Ze zoeken het lekker uit.
1: Ja, precies.
0: Waar zou je nog wel naartoe willen?
1: Oh, dat lijkt me nog wel een keertje leuk op een bungalowpark. Gewoon een willekeurige bungalowpark een weekje te vertoeven.
0: Oké, okay, Peter Gillissen parken zijn vrij.
1: Oh ja.
0: Ken je die,
1: ja,
0: Peter Gillis?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hartseflats. Daar kan je zo gratis naartoe. Ze staan gewoon leeg, die dingen. Er zijn niks meer water in.
1: Ja,
0: alles.
1: Och, ja.
0: Ach man, wat een carrière heeft die man gemaakt, hè, bij Talpa.
1: Dat wel, ja.
0: Helemaal
1: ja,
0: van de grote man tot helemaal niks meer.
1: Ja,
0: goed bezig geweest.
1: Ja, geweest inderdaad, ja.
0: Ja. Goed, we gaan... Alan Parsons Project.
1: Oh ja.

0: krijg je er twee. Dat was vroeger altijd zo'n slogan.
1: Ja.
0: En Koos, Koos reageerde op dit nummer.
2: It's very nice.
0: Nou, it is very nice. Nou,
1: very nice.
0: Wees wijs.
1: Ja.
0: It's very nice.
1: Very nice.
0: En dan krijg je nog zo'n wijs. Doen, dan maken we er even een dubbelplaatje van.
1: Oh, deze, nou, wat ook nog weer.
0: Ja, dan hebben we er in ieder geval een dubbelplaatje van gemaakt.
1: Ja, leuk.
0: Very nice voor Koos.
1: Ja,

0: Een dubbel plaatje, Alan Parsons. En nou, dan, dat hebben we dan nu afgerond. Eens even kijken, dan gaan wij naar, weer naar Putten. Het mannenkoor Fontanus viert namelijk een halve eeuw. Het is een jubileumconcert in de Oude Kerk. Wat in 1976 begon met 12 mannen rond de tafel in de Aker. Oh, dat is ook wel weer heel mooi, want de 12 apostelen zouden dat kunnen zijn. Als ze met z'n 13 aan tafel hadden gezeten, hadden ze het avondmaal kunnen uitbeelden.
1: Yeah, yeah.
0: Maar goed, 12 man rond de tafel in de Aken groeide uit tot een mannenkoor dat al 50 jaar bij Putten hoort. Christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus viert de mijlpaal op vrijdag 9 oktober met een feestelijk jubileumconcert in de Oude Kerk.
1: Oh, wat leuk.
0: Wil jij ooit in een koor zingen of heb je er ooit in gezongen?
1: Nee, ik heb nooit echt in een koor gezongen. Dat hoeft mij ook niet.
0: Het hoeft van jou ook niet? Nee. Oké, okay, ja, niet, nou, kort en duidelijk. Ja, dat... Maar waarom niet?
1: Ik hou niet van... ja, ik vind koormuziek wel mooi, maar het zelf doen, dat lijkt niks.
0: Nee, maar jij lijkt, stel dat het nou popmuziek is, een beetje hedendaagse moderne muziek.
1: Dan lijkt me dat wel leuk om te, dan wel leuk
0: dan,
1: om te zien.
0: Dan wel?
1: Ja, dan misschien wel, ja.
0: Oh, misschien ligt er mogelijkheid. Ja. Misschien moet je een nieuw koor beginnen, joh.
1: Oh ja, ja.
0: Het Riks Kiks koor. ja, je weet maar nooit. Goed, en dan was er in Ermelo ook een zomerwedstrijd, zomerfotowedstrijd 2026. En die is gewonnen door Jelle Zijlstra. En die foto is te zien in Ermelo's weekblad. Nou zie ik die foto wel, maar op een of andere manier denk ik van... Is dit een foto? Het lijkt wel een schilderij.
1: Ja, ik denk het wel. Maar... Ja, het lijkt wel een beetje op, ja.
0: Het lijkt een schilderij,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Maar het is in de nacht, ja, het is wel heel grof koddelig allemaal. Ja, op zich is het wel heel mooi.
1: Het ziet een beetje uit allemaal.
0: Maar als je zegt het is AI, geloof ik het ook. Als je zegt het is een schilderij, geloof
1: ik
0: het ook.
1: Ja, dat zou ik ook geloven als AI is.
0: Ja, ja, precies. Dus heel apart. Maar ze zullen er naar gekeken hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: In ieder geval als je het wilt zien, ermeloosweekblad.nl. Ermeloosweekblad.nl. Heb jij veel gefotografeerd in jouw leven?
1: Nee, niet heel veel.
0: Niet heel veel?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Daarbij denk je ook negatief over, zeg maar, over fotograferen.
1: Ja, ja, hey.

0: Ja, Koos spreekt Lennis Morissette even streng toe. Hij zegt, nou, iets minder kan wel, hè. Ja, die dame even is wel een beetje grof in de mond, hoor.
1: Nou, echt hoor, ja.
0: Dat... Ja, dus eigenlijk tegenwoordig in die grensoverschrijdende
1: tijden.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Eigenlijk kan het niet meer, hè?
0: Nee.
1: Eigenlijk niet meer, nee. Maar, dus Koos heeft wel gelijk.
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is soms best fijn om even heel grof in de mond te
1: tuurlijk,
0: zijn.
1: Ja, tuurlijk. Dat is af en toe lekker.
0: Thuis even flink te keer gaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: En zo. Dus ook... Wow, heerlijk.
1: Jij bent
0: Heb jij dat ook wel?
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja. Af en toe denk ik van, ik wil even wat grof zeggen tegen je.
0: Ja, even af...
1: Het lucht ook op.
0: Afstomen, ja, precies.
1: Ik bedoel, je kan die altijd inhouden.
0: Nee, precies. Dus dat is ook helemaal niet goed voor je.
1: Nee.
0: Opkrop is heel slecht.
1: Opkrop is heel slecht, inderdaad, ja.
0: Ja, je zou maar een krop sla zijn.
1: Oh, ja, precies.
0: Ja, opkroppen.
1: Ja.
0: Burgemeester Joon uit Harderwijk geeft geen ontheffingen uit aan verenigingen voor afsteken van vuurwerk. En regionaal hebben ze gekozen, de gemeentes hier, voor dezelfde aanpak. Heel verstandig. Het wordt tijd dat we allemaal een beetje dezelfde lijn trekken en zo. Want heel langzamerhand is iedereen tegen elkaar bezig. En,
1: zeker, ja.
0: Maar ja, hou jij van vuurwerk?
1: Ja, voor oud en nieuw wel, maar niet voor voor doorgaan Celia, zeg maar.
0: Maar ja, eigenlijk mag het alleen maar met oud en nieuw. Ook niet meer.
1: Dat mag inderdaad ook niet meer, nee. Dat klopt. Dus,
0: maar ben je dan iemand die dan toch stiekem een beetje zo om zich heen kijkt en denkt, ik heb hier nog even wat vuurwerk begraven, illegaal vuurwerk, ga ik even opgraven en dan ga ik alsnog de boel in de hand steken?
1: Nee, ik niet hoor, nee, absoluut niet.
0: Jij niet, hè?
1: Nee, ik absoluut niet.
0: Je hebt wel verkeerde vrienden waarschijnlijk, die dat allemaal wel doen.
1: Wat heb ik, sorry?
0: Verkeerde vrienden die dat wel doen.
1: Ik ken mensen in mijn vrienden.
0: Mensen, ja.
1: Die hebben het wel in zich om dat te kunnen doen, ja.
0: Ja, joh man, ik hoor hier in Putten het hele jaar door. Hier, regelmatig vuurwerk.
1: Ja,
0: dus,
1: dat is ook een straat. Dat,
0: jullie in de straat? Kijk, ik kom wel heel dichtbij bij
1: jou. Kom dichtbij, ja.
0: Je gaat toch
1: een
0: beetje anders naar je kijken, op een of andere manier. Ja, ja, je weet het niet, hè, hoe dat zit. Nou ja, goed, we gaan... Dat is in ieder geval duidelijk. Een nieuw lid binnen de Vertrouwenscommissie in Harderwijk is aangesteld. Annarieke Kistjes van de ChristenUnie is benoemd tot lid van de Vertrouwenscommissie. Die is gekozen uit de Raad van Harderwijk. De commissie dient als klankbordgroep voor de burgemeester. En is betrokken bij de herbenoeming van de burgemeester. Vertrouwenscommissie, aha. Dus als je burgemeester wil worden moet je bij Annarieke zijn...
1: Ja, die kun je vertrouwen dan.
0: Ja, die
1: ja,
0: die gaat zorgen dat jij aan de bak komt.
1: Ja. Nou, goed bezig.
0: Ja, dat dus.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
8: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
7: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
7: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
7: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, vorig jaar 28 juni kwam ik in de Hurricane voor het eerst. En ik was meteen verkocht en ik vind het nog steeds een van de betere platen van de laatste jaren. Maar smaak is heel persoonlijk.
1: Zeker.
0: Het is, vond je het wat of zeg je van, het is niet mijn ding.
1: Het is niet mijn ding, maar ik vind het op zich wel leuk om naar te luisteren.
0: Het is, ik vrees dat zij bij de Club van 27 gaat horen. Ken je de Club van 27?
1: Ja.
0: Die zijn, ik heb zo'n angstig vermoeden dat zij daar uiteindelijk eindigt.
1: Okay.
0: En dat zou wel heel jammer zijn, maar gebeurt wel vaker dan, zulke dingen. Goed, wij gaan de laatste nieuwtjes doorlopen en de laatste muziekjes voorbij laten komen.
1: Ja.
0: Tweedehands kinderkledingbeurs in het kerkelijk centrum De Regenboog in Harderwijk. De werkgroep Groene Kerk organiseert woensdag 7 oktober, dus volgende week woensdag, van half vijf, van half vier tot half zes, een tweedehands kinderkledingbeurs in kinderkledingbeurs in kerkelijk centrum De Regenboog in Harderwijk is dat. En dat is in drie landen natuurlijk.
1: Ja.
0: Goed, dus daar kan je naartoe en wie weet kun je er voordeel mee doen.
1: Ja.
0: En dan was er in Harderwijk ook een zomerfotowedstrijd.
1: Ook al?
0: En die is gewonnen. Ja man, overal fotowedstrijden.
1: Overal fotowedstrijden.
0: En de Harderwijk Courant en dat is geworden Jannie Groeneveld. En als je die wil kijken, wil zien, dan moet je even naar de harderwijkencourant.nl. Dan kan je het winnende exemplaar zien. Nou, dat was weer even een hoop foto's op de radio.
1: Foto's,
0: is altijd een beetje lastig.
1: Ja.

We gaan weer even naar het volgende. Gisteravond was er in de Gondelier in Ermelo een avond over schulden en dat soort zaken. Financiële problemen. Dat was georganiseerd door Pro Zeewolde, Pro Harderwijk en door...

0: progressieve Ermelo. En het kwam naar voren op het themaavond dat mensen pas laat om hulp vragen. Schaamte, stress en ingewikkelde regels spelen daarbij een rol. En dus hulpverlening is dan ook vaak te laat. Het programma bestond uit een quiz, ervaringsverhalen, gesprekken met deskundigen. Ervaringsdeskundigen vertelden over de drempel om hulp te roepen. Ook schaamte dat ze doorworstelen voordat ze pas gaan onderzoeken. En ook als de schulden zijn opgelost, blijven gevolgen lang merkbaar. Zij pleiten daarom voor nazorg, bijvoorbeeld tijdelijke begeleiding door een budgetcoach. In een panel met professionals kwam naar voren dat iedereen in de schulden kan raken en dat geen situatie hetzelfde is. Hulpverlening begint volgens de panelleden met luisteren, overzicht maken en zoeken naar de vraag achter de vraag. Inwoners lopen volgens hen regelmatig vast in een aantal regelingen en instanties die onvoldoende op elkaar aansluiten. Nou, werkgevers en vrijwilligers zouden erbij betrokken kunnen worden. Er werden ernstige voorbeelden aangehaald. Kortom, ondanks dat het een negatief onderwerp is, was het een succesvolle avond.
1: Nou, dat is mooi. Lezen.
0: En dan, het college in Ermelo houdt vast aan eisen en geeft geen pardon aan in de slachterijen rondom het innen van de dwangsommen. Ja, ducto, wat een lang verhaal is dat inmiddels geworden. Daar kunnen we een serie van maken bij Netflix, man. Daar ga je jaren naar binge. Want dit speelde ik geloof al wel 10 jaar of 15 jaar.
1: Dat mag echt wel zingen worden.
0: Ja, echt. Dus ja. We gaan even een bijpassend muziekje draaien.
1: Oh, doen we dat even.

0: Zo, nou, dat was hem even. Kielholt, Elenstorm. Dat ging even tekeer, hè?
1: Jeetje.
0: Nou, voor de mensen die alweer samengesukkeld waren, was dit even een wakkerbord.
1: Ja, nou.
0: Plaatje. Dan gaan we naar nog een kledingbeurs. Met tweedehand kleding van Stichting Helpende Handen voor Goed Doel. Opbrengst naar de lokale gezinnen die steun kunnen gebruiken. En dat is in Ermelo. Stichting Helpende Handen Ermelo Putten houdt 3 oktober, aanstaande zaterdag dus, van 10 tot 4 een kledingbeurs aan Oranje Park 12 in Ermelo. Dankzij de grote hoeveelheid kleding die de afgelopen periode is ingezameld, is er volop keuze voor bezoekers die voor een klein bedrag mooie kleding willen aanschaffen. Oranje Park 12 dus, aanstaande zaterdag. En wat was het ook alweer? Van 10 tot 4. Ja, van 10 tot 4. Nou, dan is er nog een petitie tegen de opening van Lelystad Airport. Als de natuur verder verslechtert door extra uitstoot van vliegverkeer, bedreigt dat Ermelo. En progressief Ermelo is daarom een actie gestart tegen de opening van Lelystad Airport. En ze proberen daar zoveel mogelijk steun voor te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Heb je veel gevlogen in je leven, Rick?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus je hebt de wereld nog niet bevuild?
1: Nee, ik nog niet.
0: Jij nog niet? Nou,
1: nee, het kan nog komen natuurlijk.
0: Ja, maar dat kan nog komen. Ja, dat... bedoel, we laten allemaal rotzooi achter.
1: Ja, oh, dus ja, dat is zeker zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog twee nieuwtjes. Al 50 jaar ontmoetingscentrum De Baanveger, dat is in Ermelo. Ze vieren een feest en vieren het jubileum mee. Huisarts Willem Holtrop metselde op 1 december 1975 de eerste steen van De Baanveger. Inmiddels wordt het gebouw niet alleen gebruikt door de senioren van Ermelo, maar ook door de kleintjes van de kinderopvang. Al zolang als De Baanveger bestaat, staat de deur altijd open. Ermelo's kunnen hier binnenkomen voor een kop koffie, een praatje of om iets actiefs te doen, zoals koersballen of biljarten.
1: Wow.
0: Baanveger is onmisbaar geworden voor een grote groep Ermelo'ers. Ze ontmoeten elkaar hier, eten samen en sluiten de dag met elkaar af. Dat zoiets sociaals al meer dan 50 jaar kan, is een aanwinst voor het dorp. Vind jij het gezellig met grote groepen te eten?
1: Niet altijd. Ja, als het leuk en gezellig is, dan wel natuurlijk, maar...
0: Ja, wanneer is het voor jou gevoel dan leuk en gezellig? Als je de mensen kent of als ze gewoon humor hebben of wat? Wanneer is het leuk en gezellig?
1: Ja, ik denk allebei wel is het wel belangrijk, maar ja, hoe voller een groep, hoe drukker dan, hè?
0: Dat, ja. Het moet niet te druk worden.
1: Het moet geen 100 man naast me staan,
0: nee,
1: zeg maar.
0: Nee, maar dan kan je ook niks meer mee
1: krijgen.
0: Nee,
1: dat kan ik. Nee.
0: Dat snap ik ook nooit. Heb je van een hele lange tafel en wil je met Pietje praten, dan moet ik schreeuwen. Ja, dan moet je bijna aan de andere kant.
1: Ja,
0: en dan ben je overgeleverd aan degene die tegenover je zit.
1: Ja.
0: Ja, je zou maar pech hebben dat er iemand is die je niet aanstaat. B, als een muil stinkt. C, nou, noem het allemaal maar op.
1: Ja,
0: dat zijn toch dingen die je denkt.
1: Ja. Zeker.
0: Dus waarom doen ze niet gewoon een mooie cirkeltafel? Alles
1: dat
0: in de
1: zou beter
0: gewoon
1: zijn,
0: in de rond, dan kan je iedereen zien. Zit je wat verder van je weg. Niet de dingen in je aura
1: gelijk. Nee, ook niet.
0: Maar dat moet je ook niet hebben.
1: Dat moet je ook niet hebben. Oh, wel een beetje afstand.
0: Ja, nou precies. Een beetje gepaste afstand.
1: Een beetje gepaste afstand, ja. Beetje terug naar de corona.
0: Jij komt wel heel erg dichtbij. Ja. Ga eens wat verder weg. Halleluja.
1: Ja, we gaan even terug naar de corona periode.
0: Ja, echt wel.

0: Ja, uit de honderdduizenden versies van dit nummer van oorspronkelijk Leonard Cohen was dit de versie van Alexandra Burke.
1: Ja.
0: Ja, en dat had alles te maken toen met de Voice. De winnaar, de winnaar wereldwijd moest allemaal dit nummer uitbrengen. Ja. Ja, ja, je weet wel hoe het verdienmodel in elkaar zit.
1: Ja, zeker, ja.
0: Goed, eens even kijken. Dan niet een waarschuwing, maar een dwangsom. Een snelle sanering van de bodem onder de kunstgrasvelden van voetbalvereniging DWS 33 aan de Sportlaan. Dat eiste de stichting in Strippietjes dinsdag bij de Raad van State. Want de rubberkorrels op de velden zorgen voor bodemverontreiniging en een bedreiging van de volksgezondheid. Aldus woordvoerders van de stichting. Dit traject speelt alweer een hele poos. En de gemeente die vindt het allemaal wel meevallen. Maar de Raad van State heeft ooit de gemeente terecht geweest. Ze moesten er nog eens naar kijken. En dat is dan weer gebeurd. Nou, binnenkort doet de Raad van State weer uitspraak daarover over het geheel. Er is het laatste nog niet over gezegd, heb ik zo de indruk. En we gaan het afwachten hoe dat verder uitpakt.
1: Ja.
0: En daarmee hebben we de regionale nieuwtjes gehad, Rick.
1: Nou, dat was klaar dan.
0: Heb jij nog nieuws meegemaakt dat je zegt, oh, dat is afgelopen week gebeurd, wil ik het nog wel even over hebben?
1: Oh, nog niet echt eigenlijk. Ik heb niet goed nieuws of zo, lokaal of regionaal of landelijk.
0: Nee, oké. Okay, nou. Denk maar even na nog, dan gooi we er even een plaatje in.
1: Ja, helemaal goed.

0: Lena Miles met Black Velvet, ook alweer een evergreen, zo kan je hem eigenlijk wel noemen. Ja. Verheug je al op het eind van het jaar, Rick, met al die top duizenden, 2000, ja, 4000, al die dingen. Ja. Dat gaat er allemaal weer aankomen.
1: Ja, dat gaat weer zeker komen.
0: Volg jij een van die dingen? Een van die toppenlijsten?
1: Nou, niet veel meer eigenlijk, want het is best wel veel altijd. Wat ja.
0: En je weet dan precies wanneer wat, wie
1: nou ja,
0: welke plaats.
1: Ja, goed, op één komt natuurlijk weer Queen.
0: Ja, met precies, de ja. Ja, ik heb ook altijd zoiets van, waarom zou je naar luisteren? Als je weet de volgorde, kan je ook op de playlist gewoon op Spotify draaien wanneer jij zin hebt.
1: Nou, ben ik met je eens.
0: Waarom zou je dan heel de nacht wakker gaan liggen? Oh, mijn artiest komt vannacht. Oh, komt, oh, dat gaat hem weg gaan zetten. Nee.
1: Ja.
0: Gewoon een plaatje ik dacht, op zetten.
1: Als ze het leuk vinden, moeten ze het doen, maar...
0: Ja, precies. Goed, ja. Goed. Ik snap dat nooit.
1: Ik snap het. Nou ja, goed. Elke keer komt toch Queen met Bohemian Rhapsody op.
0: Ja,
1: een. Dus
0: nou,
1: het,
0: maar ja, vroeger op vond ik het altijd spannend. Dan zat ik elke week voor top op, heette dat toen nog. En dan, wat zou er op instaan?
1: Oh. Ja, en dan komt toch elke keer weer...
0: Ja, en dan en hier weet je het al maanden van tevoren. Je weet ook al precies in welke volgorde. En dan, ga toch luisteren.
1: Nee.
0: Meer,
1: nee, precies, nee.
0: Maar goed... die periode komt er wel aan.
1: Ja, ik
0: we hebben hier bij Veluwe, we hebben ook ooit de top 1000 van de Noordwest Veluwe 5 jaar lang gedaan. Okay. En dan konden mensen ook hun top en hadden we toch altijd 3500 inzendingen.
1: Oh wel.
0: En toch een hele andere. En dan werd niet verteld wat er gebeurde. Hè. Je moest luisteren.
1: Ja, goed zo.
0: En wanneer je dan, dat
1: moet je net hebben,
0: Precies, maar... Ja. Aan de andere kant konden mensen dan ook geen verzoekjes aanvragen.
1: Oh, nee,
0: dat was
1: dat
0: dan
1: is,
0: weer het nadeel.
1: Dat is dan weer het nadeel, ja.
0: Dus dat was, na 5 jaar zoiets van... misschien dat volgend jaar nog wel weer eens een keer in het leven kan roepen... we gaan het meemaken, maar...
1: Ja. Oh, ja, ja.
0: Nou, maar vind jij wel Queen wel een terechte nummer 1?
1: Ja, ik ben geen fan.
0: Je bent geen fan van Queen?
1: Nee, ik ben niet echt fan van Queen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, er zitten een paar nummers dus waarbij ik denk, ja, dat is leuk.
0: Wat is jouw nummer 1 voor de top 2000?
1: Poeh, mijn top 1 van de top 2000.
0: Ja, welke mag er op 1 staan in plaats van Queen?
1: Je nou, zegt, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, want als je geen fan bent van Queen, dan zullen er een hoop nummers zijn.
1: Ja, dat
0: denk er maar even
1: ik
0: over.
1: Ik ga er even nadenken.

mission of the

0: Zo, dat was hem elke zaal met Crying at the Discotheque. Had je nog plannen vanmiddag, Rick?
1: Nee, niet veel eigenlijk. Lekker rustig aan.
0: Lekker relaxen?
1: Lekker relaxen.
0: Oké, okay, en ja. Dan? Wanneer moet je weer uitzenden bij Omroep Vet?
1: Morgen weer. Twee live shows.
0: Twee live shows, ja. Oké. Okay. Nou, dan eens even kijken. Dan hebben wij nog twee platen te gaan.
1: Ja.
0: En dit is er eentje van.

0: Lippen in oder war das wahre Otterlotterleben?
1: Zo, nou, dat betekent dat we nu gaan doezeggen als we het afscheid nemen
2: ja,
1: en zo.
2: Ja, helemaal goed.
1: Wat wil jij iedereen nog even meegeven?
2: Nou, een hele fijne middag allemaal en doe vanavond lekker rustig aan als je dit terugkomt thuis.
1: Ja.
2: Nou, dat eigenlijk.
1: Ja.
2: Dat,
1: en ik zeg ook tegen iedereen, doe... Wees lief voor elkaar, doe geen gekke dingen.
2: Ja,
1: oh
2: ja.
1: Laat veel OFM aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen.
2: Oh ja.
1: Smakelijke lunch voor dadelijk of straks als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag. Of je nou moet werken of niet. En dan morgen hebben we natuurlijk hier de groeten doen. Morgenmiddag van 1 tot 3. Van 1 tot 5, sorry, kan je binnenkomen vallen om even te kijken hoe opnames gaan in Studio B. Of hoe een live programma werkt in Studio A. En je kan zelf ook... De groeten komen doen. Zo heet het dan ook. De groeten.
2: De groeten.
1: Morgenmiddag van, 1 tot 5 bij Velo FM uiteraard. In verband met de open dag van Straut. Dan het laatste nummer van vandaag. Ja, ook weer nummer dit jaar heb ik het voor het eerst gehoord. Dankzij Erik Ras. En ja, is toch voor mij ook wel weer het nummer van 2026, daar hoort hij bij. In de categorie Messi, zeg maar.
2: Messi, oh ja.
1: Nou. Nee, die moeten we niet hebben.
2: Die moet
1: deze
2: niet
1: moet
2: hebben.
1: Tot morgen.
2: Nou, tot de volgende keer. Doeg.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Caspar Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk is niet van plan het landelijke handelingskader voor permanente bewoning van vakantieparken over te nemen. De gemeente vreest dat de aangekondigde afspraken juist voor meer onzekerheid zorgen bij bewoners van vakantieparken. Uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen blijkt dat de meeste Gelderse gemeenten, ondanks een oproep van de minister, blijven handhaven tegen permanente bewoning. De minister wil gemeenten tot eind dit jaar meer ruimte geven om maatwerk te bieden aan bewoners in schijnende situaties. Harderwijk zegt niet enthousiast te zijn over het landelijke kader. Volgens de gemeente is het geen wetgeving waaraan gemeenten juridisch gebonden zijn. Het bestaande beleid blijft daarom van kracht. Harderwijk besteedt rond Coming Out Day op zaterdag 11 oktober extra aandacht aan inclusiviteit. De gemeente werkt daarbij samen met de regenboogambassadeurs en de stichting Pride Harderwijk. Inwoners, ondernemers en organisaties worden opgeroepen om in de week van 11 oktober de intersexe progress regenboogvlag uit te hangen. De vlag staat voor diversiteit, gelijkheid en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap. De gemeente stelt hiervoor 150 vlaggen gratis beschikbaar. Inwoners kunnen de vlag van 5 tot en met 9 oktober tijdens openingstijden ophalen in het Huis van de Stad. En tot slot, ziekenhuis in Jansdal heeft gemeld dat bouwdeel D. Oost in Harderwijk officieel is opgeleverd en overgedragen aan de zorg. Met de symbolische sleuteloverdracht is een nieuwe fase afgerond van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis. De vernieuwing van Sint-Jansdal in Harderwijk is in 2019 gestart en wordt stapsgewijs uitgevoerd. Bouwdeel D. Oost biedt ruimte aan onder meer longgeneeskunde, interne geneeskunde, trauma en vaat, kort verblijf, cardiologie, neurologie, dialyse en dagbehandeling. Ook komen er kantoren en piketkamers. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
8: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
7: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
7: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
7: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, hier zijn we weer met ouderwets gezegd een platenkast vol juweeltjes. En die gaan we de komende 2 uur uitserveren bij AVJJ.

Kijk, mooie binnenkomen. Welkom allemaal. Je hoorde de band Perry met Chainsaw. Ja, rigoureuze maatregelen om een liefde volledig van de wereld te helpen. Door die bomen om te zagen waar je je hartje in hebt. Gekerfd, ooit. Nogmaals, welkom bij AVJJ. We zitten hier en wij natuurlijk, Alexander en ik, weer klaar live in de studio om jullie al het moois voor te schotelen. Dan gaan we nu van de band Perry from the States gaan we naar Ierland. En daar hebben we Solas, de superband Solas. En die hebben een heel leuk liedje. Het is in het Keltisch, dus er is geen reet van te verstaan. Maar als je het vertaalt, dan gaat het eigenlijk over de vreugde van de jeugd. En letterlijk vertaalt hij zoiets van, ah, oh, die kalfjes. En dat heet in het Keltisch, Alilio da Canna.

Solas, met het prachtige nummer. We blijven in het begin van deze uitzending nog een beetje in die sfeer. Zometeen komt nog zo'n schitterend nummer voorbij. Meer uit de Schotse, Keltische jargon, om het zo maar te zeggen. Maar eerst gaan we naar een grootheid uit een hele andere soort muziek. In 1970, zeg ik uit mijn hoofd, toen was hij van plan een nieuw bandje op te richten. Dat noemde hij Derk en de Domino's. En daar had ik een dubbel LP van toen. Zo geweldig mooi. En daar stond dit op. Maar dit is niet van die dubbel LP. Maar dit is een live uitvoering van één van de nummers van die dubbel LP. Bell Bottom Blues. Eric Clapton.

Wat een schitterend relaxed uitvoering van die prachtige Bell Bottom Blues van Eric Clapton himself. Voor die akoestisch wel te bestaan. Hè? Kan ik zeer waarderen. Oh, zoals beloofd gaan we nog even terug naar de Keltische toestanden. Nu een bandje Kadanua. En dat is, als ik me goed herinner, een uitdrukking in het Keltisch van mooie plek, gelegenheid om muziek te maken. Nou, wat kun je dan nog beter voorstellen dan dat dat heel erg leuk is? En wat je ermee doet en wat iemand anders ervan vindt, daar gaat het helemaal niet over. En daar is de titel ook van dit nummer. Want als je dat vertaalt, in het Nederlands is het zoiets van, wat kan het een ander schelen, wat gaat het een ander uit? Wat gaat het een ander aan? Zelfs in het Nederlands kom ik er niet uit. En in het Keltisch is het, Karishin, Nantishin.

Blijft mooi, hè? Ook al versta ik er geen woord van. Schitterend. Dan gaan we nou helemaal terug naar de States. Naar de Zac Brown Band. Wie kent ze niet? En het gaat over de simpele genoegens van elke dag. Van de gewone, simpele dingen des levens, zou je kunnen zeggen. En vooral in het zuiden van Amerika. En dat is dan Chicken Fried.

zo'n kenmerkend eindje. Boom, bam, patam, patam, pam, bam. See the love in my woman's eyes. Wat heb je nog meer, zou je kunnen zeggen. Je hoorde de Zac Brown en zijn bandje. We blijven in diezelfde sfeer, dezelfde omgeving, in het zuiden daarvan, het zuiden van Noord-Amerika. En dan heb je Dixie natuurlijk, daar gaat alles over Dixie. En dat een mag wel, en het andere Dixie mag weer niet. Maar vroeger ging men deed men daar niet moeilijk over. Lowell George en The Little Feet, die zongen gewoon Dixie Chicken.

your folk destination. This is Afe Cheche.

Kacey Musgrave herself hoorde je met Follow Your Arrow. Dat is eigenlijk een advies van haar. Van, het maakt niet uit, want je kunt nooit iedereen naar de zin maken. Als je dit doet, is het niet goed. Als je dat doet, is het niet goed. En nogmaals, heeft haar advies. Follow Your Arrow. Doe gewoon wat je hart je ingeeft. Prachtig leuk nummer van Kacey Musgraves. We gaan naar Brebach. Volgens mij komen ze uit Scotland. En dat is eigenlijk een protestsong tegen Google en aanverwante artikelen. Omdat al die lui je maar zit, op je nek zitten, op wat voor manier dan ook. En dan je alles in de maag splitsen waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Omdat ze denken dat ze jou kennen. Let op. Je denkt dat er een instrumentaal nummer is, maar dat is niet zo. Want op een gegeven moment, echt waar, als je lang genoeg wacht, gaan ze toch zingen. Google.

nog eventjes terug in de Keltische taal natuurlijk. Met al die protesten tegen de algoritmes waar wij onder worden bedolven aan alle kanten. Heel mooi dat ze dit doen. Breba, hoor je. Helemaal terug in de tijd. Uit mijn hoofd zeg ik 1970. Ik vond het zo'n geweldig nummer toen. En ik kwam van de week weer tegen. Ik denk, weet je wat, ik kwak hem gewoon weer een keer erin. Neil Young, Heart of Gold.

als je me de hele tijd niet hebt gehoord, ik denk, oh, wat was het toch een lekker nummer. En het is het nog steeds, dat hoor je maar weer. Hardegold, Neil Young. Rut Notman heeft het oude bekende oude verhaaltje, wat in zoveel vormen voorbij komt, vooral in liedjes en ook in gedichten natuurlijk, van de jager en het herderinnetje op de heideveld. En wat daarvan komt, dat weet je maar nooit. Heather down the moor.

0: Fade Out is het.
1: Ja, Fade Out met Rut Notman. Leuk, hè? De stem van Rut met alleen maar een trekzakje erachter. En het wordt steeds meer uitgebouwd. Al een hele band uiteindelijk voor Heather Down the Moor. Leuke uitvoering, vind ik. Mooi gedaan. Shania Twain, die verveelt zich helemaal te pletter op haar werk. Ze vindt er niks meer aan. En dan is het enige wat nog overblijft lekker naar huis toe en dan daar het goed hebben. En dat schreeuwt ze eruit. Of hij er daar op die manier ook zo blij mee is, dat weet je nooit. Maar zij noemt in ieder geval het nummer Honey, I'm Home.

0: Typisch.
1: Oh, that feels much better.
0: Typisch Shania Twain. Oké, doe maar jongens. Oké, klaar zijn ze. Shania herself met het hele bandje erachter natuurlijk. Een typische Shania Twain stijl, zou je kunnen zeggen. Volgende is een dame uit Zweden. Zou je niet zo direct verwachten. Is al zo'n dikke 30 jaar bezig. Sophie Zelmani. En ja, wat kan je er verder van zeggen? Het is heel aardig gedaan, moet ik zeggen. How It Feels.

dit themaatje, weet je, jongens. Dat doet mij denken. Wat was het ook weer, dat Belgische bandje? Triggerfinger of zo. Die hadden jaren terug zo'n schitterende grote hit. Wat ze bij Radio 3 hadden opgenomen of zo. Met ook een beetje zo dit themaatje. Steeds maar doorkabbelend themaatje op die gitaar en zo. Prachtig. Maar dit vond ik dus ook mooi van Sophie Zelmani uit Zweden. Nou komt er een instrumentaaltje. Moet je eens goed voor gaan zitten. Dan denk je, wat komt er allemaal? En dan gaat hij helemaal rustig aan beginnen. En dan gaat hij spelen. En er komt op een gegeven moment een verandering in het nummer. Dat is wonderbaarlijk mooi. Heel mooi gedaan. Indrukwekkend. Hij duurt geloof ik 6 minuten. Normaal doe ik niet zo moeilijk over instrumentaties, maar nu wel. Gaan we gewoon even lekker zitten voor Brian Kennedy. En wat was het ook alweer? Knight Rider heet hij volgens mij. Dat klinkt ongeveer zo. Kijk of ik hem al heb. Ja, succes. Tot zo.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file door een ongeluk van Utrecht naar Arnhem op de A12 tussen knooppunt Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Grijzoord en de afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanwege datzelfde ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom, uurtje 2 AVJJ. Je hoorde de superband natuurlijk van rond 1990. Met al die grootheden erin. Jeff Lynne, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty. Noem ze maar op. Roy Orbison zelf zat erin. En ze maakten leuke muziek. Daar hoorde je net een voorbeeld van. The End of the Line. Er was er ooit een herdenkingsprogramma georganiseerd na het overlijden van George Harrison. Dat was, meen ik, in 2004. En daar speelde een grote... Een idool van mij. Ik heb niet veel idolen, maar deze wel. Die man heb ik heel hoog. Dat is Joe Brown en met zijn ukuleletje. En die speelde toen voor... Het was niet een nummer van George Harrison, maar wel opgedragen aan George Harrison. I'll see you in my dreams.

Okie dokie dokie. Joe Brown, helemaal live hoor je. I'll see you in my dreams. Volgens James McCurtry. En die heeft een heel eenvoudig advies voor iedereen die naar hem luistert. Van, je moet pas auw roepen als het pijn doet. If it don't bleed.

Ja, even lekker uitpakken met deze James. Mooi gedaan, James. If it don't bleed, moet je niet zeuren. Hè? Als het niet bloedt, moet je niet zeuren. Volgende is leuk. Ik had geen idee waar het over zou gaan toen ik de titel zag. Dan heb ik even onderzocht. En wat betekent het nou? Het is eigenlijk een lesje in topografie van de Staten van Amerika. En dan zonder Alaska en Hawaii. Want ze noemen het de Lower 48. Nou, dat klopt niet helemaal, want volgens mij ligt Hawaii zuidelijker dan de Lower 48. Als ik me niet vergis. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Maar de Gords hebben er een hartstikke leuk nummer van gemaakt. Here we go.

Lower 48, de Gorts hoor je. We blijven in Amerika met geweldige band The Old Crow Medicine Show. En ja, hoe je het allemaal moet vertalen weet ik niet, maar het gaat in ieder geval over iets waar je aan verslaafd kan raken. Met de vetamine.

your folk destination. This is FHHA.

Toen was het nog een jong Bobje. Nu is het ook een oude knakker. En maar het blijft leuk om dat weer eens een keer terug te horen. Nog een oude knakker, althans nu. Die was in die tijd van Bob Dylan ongeveer een beetje dezelfde leeftijd, schat ik zo in. Dus die is nu ook ver en ver in de 80. Ooit was hij verhuisd naar Scotland, naar Kintyre. En daar schreef hij het volgende nummer over: The Mull of Kintyre, Paul McCartney.

Altijd weer leuk om naar zo'n tijd weer een keertje terug te horen. Uit de 70-jarige Paul McCartney en Melvin King Tire. We gaan naar Sturgill Simpson, dat is een heel ander meneertje. Die beweegt zich in de progressieve hoek, een beetje tegen de randjes aan schoppen, over de lijntjes tekenen, muziekhoek. En dat doet hij heel erg goed. Dit is zijn Paradise.

Ik moest eventjes bij de les blijven. We zaten hier weer gezellig te kletsen. En dan krijg je opeens van, oh, bij de afgelopen nummer. Nou, hij is nu dus inderdaad afgelopen. Paradise, hoor je. En we gaan nu naar The American Aquarium. Daar zwemmen allemaal Amerikaanse vissen in. En die zijn heel tevreden daarover. Want ze zeggen, ja, als je daar bent, dan kan het niet beter. The luckier you get. The

Nou, dat is een verzonnen applausje, hoor. Er zijn een paar gewoon bij in de studio, hè, zo te horen. Maar wel lekker. Ja. Volgende is ook lekker. Het is een band uit Wales. Soms zingen zij ook in het Welsh. Dit keer echter niet. Maar ze hebben wel, hoe zeg je dat? Iets waar het echt over gaat. Dit zijn de dingen waar het echt over gaat. These are the things van de Trials of Cato.

These are the things that I cannot ignore. Oké. Okay. Trouble at Voo, dat is van een meisje die ik helemaal niet ken, Ruth Moody. En ze heeft een album gemaakt. Dus volgens, dit was van haar debuutalbum. Dat heette volgens mij The Wilder You Get. En men noemde het in de tijd het beste nummer van het hele album. Dat zegt wel iets natuurlijk, hè? Trouble at Voo.

stonden vast nog wel meer leuke nummers. Want deze vond ik een echt leuk nummer van meisje Moody. Oké. Okay. Even heel terug in de tijd. De band natuurlijk beroemd geworden door allerlei toestanden. En in het eind van de 60e jaren waren ze natuurlijk heel erg populair. Dit is Up on Cripple Creek.

De band hoorde je uit eind van de 60e jaren volgens mij. Typisch geluid altijd, was onmiddellijk herkenbaar. Nog iets uit die tijd, denk ietsje later. Dat is meneer Yusuf, die vroeger door het leven ging als Cat Stevens. We hebben een geremasterde uitvoering van een van zijn grote hits. Laten we even een stukje van horen. Oh, Very Young.

ze hebben hem opgepoetst. Dit jaar nog, heb ik gehoord. En dat is wel beter van geworden. Hartstikke mooi weer om dat een keer terug te horen. Je hoort de iTunes alweer. Dat is een uitnodiging, want het heet Invitation. Uitnodiging voor jullie om volgende week donderdag er weer bij te zijn. Bij 2 uur lang AVJJ. Tussen 1 en 3. Met achter de knoppen. Alexander van Blokland, die alle technische foefjes weer heeft verzonnen vanmiddag. Om het bij jullie in de huiskamer te krijgen. Mijn naam is Jos Jongeling. En ik vond het weer erg leuk om het te maken. En het bij jullie op tafel te leggen. Hopelijk tot volgende keer. Bye bye.

0: Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon, heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk heeft donderdagochtend vroeg een vergeten pan op het Van Huis brand veroorzaakt in een woning. Het incident vond plaats in een keuken van het pand aan de Goossenskamp. De brandweer rukte uit en ging de woning binnen om het vuur te bestrijden. Daarna is de brand geblust. De bewoonster had de woning al verlaten voordat de hulpdiensten arriveerden en raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer heeft de woning na het blussen gecontroleerd op verdere brandhaarden en rook. Over de exacte omvang van de schade en de gevolgen voor de woning is niets bekend. Op de A1 bij Barneveld heeft donderdagochtend een ongeval met 3 voertuigen plaatsgevonden. Het verkeer richting Amersfoort ondervond daardoor flinke hinder. De vertraging liep op tot ruim een half uur. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen van de weg gehaald. Automobilisten werd geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. En tot slot, sportverenigingen op de Veluwe krijgen een nieuw hulpmiddel om snel in beeld te brengen of hun accommodatie toegankelijk is voor mensen met een beperking. Met een gratis zelfscan kunnen verenigingen vanaf nu zelf vaststellen waar voorzieningen al voldoen en waar verbeteringen nodig zijn. De scan van SportNL Toegankelijk kijkt onder meer naar toegankelijke entrees, toiletten, parkeerplaatsen en routes naar sportvelden. Ook wordt gekeken naar informatie die verenigingen vooraf verstrekken aan bezoekers. Volgens de provincie Gelderland zijn voor een toegankelijkere sportaccommodatie niet altijd grote verbouwingen nodig. Het zichtbaar maken van bestaande voorzieningen en het verbeteren van de informatievoorziening kan al een verschil maken voor sporters en bezoekers met een beperking, zo zegt de provincie. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

0: Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daar... Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijne van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe bij een kwartier langer onderweg. A12 van Utrecht naar Arnhem, ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek. Komt er een ongeluk, kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten extra. En de N224 Veenendaal-Arnhem tussen de N304 en de A12 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. De zon.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224. Van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron.
4: Eén van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen in de regio loopt het goed vast. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je ruim een half uur lang onderweg tussen Amersfoort Noord en Stroe. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat 6 kilometer file. Staat er zo goed als stil. De vertraging is bijna een uur. A12 van Utrecht naar Arnhem, die is weer vrij na een ongeluk bij Oosterbeek. Je bent nog wel 25 minuten langer onderweg. En daardoor loopt het ook nog vast op de N224 en de N225. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De provincie Gelderland heeft na afloop van het officiële zwemseizoen de meeste waarschuwingen en negatieve zwemadviezen voor zwemlocaties in de buitenlucht ingetrokken. Het zwemseizoen eindigde woensdag, aldus de Stentor. Volgens de provincie kende Gelderland dit jaar een uitzonderlijk droge periode. Daardoor zijn bij sommige zwemlocaties steile en mogelijk gevaarlijke bodems ontstaan. De waarschuwing voor deze situatie blijft ook na 30 september van kracht. Buiten het officiële zwemseizoen zwemmen mensen op eigen risico. Zwemmers wordt daarom geadviseerd zelf alert te zijn op onder meer drijflagen van blauwalgen en dode dieren in of rond het water. Een automobilist is donderdagochtend rond 8:30 met haar auto tegen een boom gebotst op de Koningsweg, de N310 bij Garderen. Het eenzijdige ongeval gebeurde in een bocht waar in het verleden vaker verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over haar auto. Het voertuig raakte aan het spinnen, schoot van de weg en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster gecontroleerd, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. En tot slot, Putten staat stil bij de razzia van 1 en 2 oktober 1944. De razzia begon op 1 oktober nadat Duitse militairen de avond ervoor bij een aanslag op de Oldenallerbrug waren beschoten. De bezetters omsingelden daarop Putten en verzamelden de inwoners op het Kerkplein. Uiteindelijk werden 659 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort en later gedeporteerd naar Duitse concentratie- en werkkampen. Van de gedeporteerde mannen keerden slechts 48 na de oorlog terug. De officiële herdenking begint vrijdagavond om 7 uur bij monument De Vrouw van Putten. Tijdens de plechtigheid worden 2 minuten stilte gehouden en vinden kransleggingen plaats. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Straut op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij De Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land staat nog 1 file. De spits is dus zo goed als voorbij. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Heteren doe je er nog een kwartier langer over. De vertraging neemt af, want de weg is daar weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk Eisenga.
1: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal, het politieke programma van de politieke partij. Ja, nu ben ik even in de war.
2: Het politieke programma van Veluwe
1: FM.
2: Anneke, één keer ben je niet geweest en je moet er helemaal in komen. Ja, dat is ook zo.
1: Nou, zo erg is het niet.
2: Gelukkig.
1: Vanavond hebben we één gast en die zit al tegenover mij. Dat is wethouder Mazier. Welkom.
3: Goedenavond.
1: Fijn dat je er bent.
4: Fijn om hier weer te mogen zijn.
1: Ja, ja, want we hebben wel het een en ander te bespreken, denk ik zo.
4: Ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen.
2: Ja, we gaan ook nog naar het nieuws luisteren. En we praten naar de column nog eventjes. Dus, maar we beginnen inderdaad gewoon met wethouder Mazier. Want die heeft vanavond ook nog weer een commissievergadering.
1: Ja.
2: Die moet hele moeilijke rondvragen beantwoorden en hele moeilijke onderwerpen bespreken. Zo moeilijk dat wij het er niet zo erg over hebben. Maar goed, dus we gaan gewoon eens even kijken. Want ja, we hebben natuurlijk in het voorjaar een langdurige formatie gehad. En ja, uiteindelijk bleef er maar één wethouder van de vorige vijf over in het college. En dat is wethouder Mazier. Die nou als ervaren wethouder met drie jonkies, nou ja, het is een aanhalingsteken, het moet gaan doen. Hoe gaat dat met jou, Wilco?
4: Ja, nee, dat gaat prima. Ik moet zeggen dat ik net voor de vakantie, toen was de batterij wel een beetje op. Dus een heel intensief proces natuurlijk gehad. Plus je werk daarnaast, veel zaken die daarin lopen. En drukke campagne gehad, dus dat was volle bak. En toen in augustus lekker eruit geweest naar Oostenrijk en Italië, op vakantie geweest met het gezin. En dat was gewoon heerlijk. Was goed om even de batterij weer op te laden. Goed om samen met het gezin te zijn. En daarna weer vanaf 1 september weer volle bak aan de slag. Dus dat was heerlijk.
2: Ja, ja.
1: En jullie zijn ook samen de hei op geweest met het college?
4: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe was dat?
4: Fijn, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee. Want wat op de hei gebeurt, dat blijft ook op de hei.
1: Ja.
4: Maar nee, het is even vanuit ervaring kan ik wel zeggen dat dat belangrijk is als je in een nieuw team stapt. En ook al was het een team blijven zitten, altijd weer goed om even te kijken, hey, waar staan we nou?
1: Ja.
4: En in dit geval is het vooral elkaar leren kennen.
2: Ja, en dat is natuurlijk heel anders, want we hebben opeens twee vrouwelijke wethouders.
4: Zeker, hartstikke goed.
2: We hebben Nederland en Wijk nog nooit meegemaakt, geloof ik, dat er twee tegelijk waren.
4: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Wel één.
4: Eén wel, ja. Mevrouw Verver-Aartsen.
2: Verver, Van der Wal. En denk aan mevrouw Strijd Groenewegen al heel lang geleden. Dus nee, dat is niet iemand, maar twee tegelijkertijd. Dan moet je wel tegen die sterke vrouwen moet je wel opboksen als eenvoudig wethouder.
4: Nee, opboksen volgens mij moet je vooral samen doen. En dat is belangrijk. Dat we die opdrachten samen aanvliegen. En ik ben er om ze een beetje, onder andere ook een beetje wegwijs te maken.
1: Want ze zijn natuurlijk onervaren.
4: Ja, zeker. Maar ze leren snel. En dat is mooi. Dus er zit heel veel energie in. Ze gaan graag aan de bak. En vinden het erg leuk. En dat geeft mij ook weer energie. En er zijn weer ook weer nieuwe mensen. Dus dat brengt ook weer nieuwe ideeën met zich mee. Dus mij hoor je niet klaag.
1: En een nieuwe gemeentesecretaris.
4: Een beetje nieuw is wel vaak wel ingevallen als loco. Ja. En Kees Klaassen werkt al erg lang voor onze gemeente.
2: Ooit begon als boodschappenjongetje.
4: Dat zal ik niet zeggen. Maar, ooit begon op de financiële afdeling, als ik het goed begrepen heb. Maar wel iemand die de ins en outs van de gemeente kent, ook van de regio kent, de stad goed kent. En dat is gewoon wel heel erg fijn.
1: Ja, een geboren Harderwijk ook.
4: Precies, daarom. Ja, helaas woont hij in Nijkerk.
1: Ja,
4: maar,
1: dat is jammer.
4: Ja, daar kan hij ook niks aan doen.
2: Nee. Hij komt niet naar Harderwijk verhuizen.
4: Dat weet ik, moet je aan hem vragen. Misschien een keer hem uitnodigen, dat doet hij graag.
2: Dat hebben we al besproken met hem.
4: Ah, dus, hartstikke goed.
1: Hij komt 19 november.
2: 12 november.
4: Ja, 12 november, hartstikke goed. Ja.
2: Dus dat komt helemaal goed, Wilco. Zeg, is er nou wat veranderd in jouw eigen positie qua portefeuille en dergelijke? Of heb jij nog steeds financiën, denk ik?
4: Zeker.
2: En jij hebt nog steeds de binnenstad?
4: Zeker.
2: En wat heb je nog meer?
4: Nee, ik heb mijn portefeuille is nog steeds hetzelfde gebleven. Hè. Dus het was financiën, alles rondom mobiliteit, binnenstad en detailhandel, toerisme, recreatie en evenementen, vastgoed, bedrijfsvoering, dienstverlening, communicatie. Zo kan ik nog eventjes doorgaan. En daar is cultuur en erfgoed bijgekomen. Dus een hele mooie aanvulling op mijn portefeuille. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
2: Ja, want die vijf wethouders moesten verdeeld worden over vier. Dus
4: zeker.
2: Ik dacht, je zult er iets bijgekregen hebben.
4: Ja, klopt.
1: En de binnenstad, laten we dat die eens uitpikken, want daar moet wel het een en ander gebeuren.
4: Zeker, en dat, we hebben veel in de pen zitten, dus daar gaat ook veel gebeuren. Een paar kleine onderwerpen, dat valt ook onder de binnenstad, is dat we binnenkort het openbaar toilet gaan openen. Na volgende week wordt die geplaatst.
1: Wordt die alweer geplaatst?
4: Die wordt op de Wellen, op de Stille Wei wordt die geplaatst.
1: Ja.
4: En dat is een wens vanuit de raad, nog vanuit 21, dus heeft al lang geduurd. Dus excuus daarvoor aan de inwoners van Harderwijk, zeg ik dan ook maar eventjes. Maar verder gaan we verder met de fase revitalisering binnenstad. Dus dat betekent nieuwe straatwerk erin, eventueel verder vergroenen. Ja. Kijken of wellicht ergens nog parkeerplekken kunnen inruilen voor groen en meer leven op straat.
2: Het Kloosterplein.
4: Kloosterplein, daar komt een gebiedsvisie aan. Die hebben we dit jaar, gaat die ook richting raad. Of in ieder geval richting college. En even kijken, we gaan verder aan de slag met de vergroening.
2: Het warme weer heeft ook wel een beetje voor verbruining gezorgd.
4: Ja, dat hoort er helaas ook bij. We gaan verder vergroenen. Nou, dat helpt zeker in die zomer zoals wat we nu afgelopen jaar gehad hebben. Er komt nog een nieuwe toeristische visie aan en een nieuw evenementenbeleid. Dus dat is heel fijn.
1: Leegstand.
4: Sorry, leegstand zijn we ook volop mee aan de slag. Er komen ook een aantal nieuwe winkels bij.
1: Vertel
4: komende weken.
1: Daar eens iets over.
4: Nou, volgende week mag ik Rousseau openen. Dat is een chocoladewinkel waar is de Febo gezeten heeft. Dus dat is heel leuk. Nou, we hebben zelfs ons eigen...
2: Is de Febo weg?
4: De Febo is weg. Ja, dat is alweer even een paar maandjes geleden.
1: Febo?
2: Ja. Ik ben er nooit geweest.
1: Waar zat die
4: tegenover de Wolle Weefstraat, tegenover de IJszaak daar ook.
1: Oh, die?
4: Ja. En we hebben natuurlijk ons eigen pand nog.
1: Wat gebeurt daarmee?
4: Ja, daar zijn we nu op de achtergrond druk mee bezig. Daar wordt ook in de loop van dit jaar wel wat meer bekend over, verwacht ik. Maar daar maken we mooie stappen op. Er zijn nog een paar plekken in de binnenstad waar wat aan zit te komen qua vulling.
1: En ik kreeg van de week een mail van de gemeente met een verzoek om een enquêteformulier in te vullen. Heb jij ook gekregen, Henk, denk ik?
2: Ik kan me niet herinneren.
1: Ja, heb ik gekregen.
4: We enquêteren wel vaker, dus ik weet even niet op welke je doelt, Anneke.
1: Nou, het gaat erom wat je in de binnenstad wilt, hoe vaak je bezoekt en waar en dat soort zaken.
4: Ja, nee, dat helpt ons weer verder ons beleid aan te scherpen.
1: Ja.
4: Jij woont in de Molenstraat.
1: Molenstraat.
4: Dus ook dat gaan we straks meenemen in de revitalisering ook. Ja. Dus we beginnen in de Grote Poortstraat aan het begin. Van de kruising met de Scheepsingel. Daar gaan we starten en dan werken we helemaal toe naar eigenlijk de boulevard toe.
1: Ja.
4: Als het aan mij ligt, gaan we al die lelijke paaltjes eruit halen.
1: Ja.
4: En dan maken we een mooi straatwerk in. Ik zou graag wat meer vergroenen daarop, maar we gaan dat wel in overleg doen ook met de bewoners. Dus er zit zo'n bewoner naast me ook. Die zou er ook zeker voor geconsulteerd worden.
2: Ja, maar je paaltjes hebben ook al een voordeel. Je kunt er geen auto's tussen parkeren. En er was iemand bij ons in de straat bezig en die zette zijn bestelauto altijd precies voor mijn raam een paar weken lang.
4: En ook dat is zometeen mooi opgelost met de pollers. De pollers gaan natuurlijk ook nog eraan komen.
2: Ja, maar die werkers, die moeten toch wel ergens staan.
4: Zeker. Maar daar gaan we ook wel naar kijken. Maar het gaat niet met het ongelimiteerde van wat we hadden natuurlijk. Er gebeurt genoeg in de binnenstad. Ondertussen is de BIS bezig. Ze zijn goede dingen aan het doen.
2: De BIS?
4: De BIS, de Bedrijven Investeringszone. Dus zeg maar even de winkeliersvereniging.
1: Ja.
4: Van de binnenstad is met een aantal projecten ook bezig. Die komen een aantal mooie kerstverlichtings... eigenlijk sfeerverlichting moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Komt er in de binnenstad rondom de Sinterklaas en kerstperiode. Dus we gaan dat mooi aanlichten. We zijn er met leuke. Er komen nog wat acties aan, ook vanuit de ondernemers. Dus dat gebeurt genoeg.
1: Ik las ook nog dat elke bewoner in de binnenstad 40 of 50 euro subsidie kon krijgen voor een regenton. Vind ik eigenlijk ook wel een goed initiatief.
4: De regentonactie hebben we al vaker gedaan. En die is erg populair. Ja. Dus dat is breder in Harderwijk.
1: Ja.
4: Dus dat geldt niet alleen voor de binnenstad. Maar daar hebben heel veel mensen al gebruik van gemaakt. Dus dat is zeker aan te bevelen. Ja.
1: Want ik was van plan één aan te schaffen.
4: Ja.
2: Hij moet ook wel aangesloten worden, hè, op de daken en op het riool.
4: Op de regenpijp. Op de regenpijp aangesloten.
1: Op de regenpijp, gewoon onderaan?
4: Tussenin moet hij aangesloten worden. Dus dat
1: moet ik gewoon...
2: Dan moet je wel iemand voor inhuren om dat even te regelen.
4: Ja, of eens even iemand vriendelijk aankijken.
1: Even een buurman lief aankijken, precies, want dat lukt mij niet.
4: Nee, dat snap ik,
1: Nee, maar dat zijn van die kleine dingen, maar die kunnen zo heel positief uitwerken.
4: Ja, zeker. En dat soort regelingen, die werken heel positief. Ja. Dus doen we graag.
1: Goed, en dan gaan we van de binnenstad eens even naar de NS.
4: Ja.
1: Hoe zit het daarmee?
4: Nou,
1: is daar wat vordering?
4: Ja, zeker. Dan moet je heel even wachten. Er komt binnenkort wat naar buiten toe.
1: Wat is er?

0: leuk te melden is dat we in december nog weer een spitsprinter erbij krijgen. Dus zowel eentje in de ochtend als eentje in de middag. In de avond.
1: Ja. Dus in de winter met slechte weer is het natuurlijk wel fijn.
0: Ja, nou sowieso is het fijn. En, maar deze is, en die komt er dus aan het eind bij.
1: Ja.
0: Ja, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. We gaan ook per 10 december, want dat is altijd het momentum waarop alle roosters, alle dienstregelingen worden aangepast. Zowel voor de trein als voor de bus.
1: Ja.
0: En ook voor de bus gaan we een hele aantal aanpassingen krijgen, dan wel aanvullingen krijgen ook. Zo komt er onder andere op de Groene Zoomweg een bushalte bij. Want er komt namelijk een lijn die gaat richting Strandhorst. Nou, dat hebben we tot op heden niet gehad.
1: Nee.
0: Dus daar gaat een buslijn ook rijden. En dan gaan we een aantal snellere bussen krijgen. Richting onder andere Almere. Ja, dus dat betekent met een kortere reistijd.
1: Dus Harderwijk
0: en Almere.
1: Meteen naar Almere.
0: Ja, nou niet meteen, maar, nee. maar wel. Ja, die gaat niet meer door de kern van Zeewolde heen. Maar die gaat rechtstreeks naar Almere toe. Even kijken. Ja, en we gaan kijken zometeen. Dat is meer iets toekomstmuziek of in de spits. Want er, is veel bus, er zijn veel reizigers op de buslijn Lelystad-Harderwijk.
1: Ja.
0: Om die in de spits ook uit te breiden.
2: Maar gaat die reiziger denk je dag door of vooral in de spitstijden?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan welke lijn.
2: Schoolkinderen natuurlijk heb je natuurlijk heel veel.
0: Nou, die heb je door de dag heen ook veel, hè? Omdat die roosters allemaal heel verschillend zijn. Dus maar pak even dus zo'n lijn Lelystad-Harderwijk. Nou, dat is een veel gebruikte lijn.
1: Ja.
0: En,
1: overdag wat minder?
0: Nee, overdag ook nog wel. Maar vooral de spits. Vooral de spits.
1: De spits is echt, als je dat... of vooral s'avonds.
0: Ja,
1: dus morgen zeker. Niet zo vroeg. Ja. Maar
0: dus daar gaan we verder op uitbreiden. Dus daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij mee.
1: Ja.
2: En die stadsbus, lijn 1 en zo, waar nooit iemand in zit?
0: nee, dat klopt. Maar die gaat eruit. Dus dat gaan we anders inzetten. Dus dat gaan we met andere lijnen opvullen.
2: Ja, dat.
0: En we willen ook kijken of we de buurtbus op termijn ook kunnen uitbreiden.
2: Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Zo'n hele grote bus. Maar dan,
0: ja.
2: Nou, we gaan zo even. We gaan eerst even samen met Jan Smit.

0: binnenstad en over zijn mobiliteit. Een wat minder aansprekend punt is misschien, maar hij is ook nog een bestuurder van Meer Inzicht, de ambtenarenorganisatie van Zeewolde, Ermelo en Harderwijk. Zit daar nou vooruitgang in dat de samenwerking steeds beter wordt, als je dat nou met 4 jaar geleden vergelijkt?
1: Ja, zeker wel. Als ik terugkijk naar 4 jaar geleden, dan zat er toch nog best wel ook binnen de raden een negatief sentiment over Meer Inzicht. Ik zelf zat er ook nog wel wat kritischer in. Maar als je dan dichter bij de organisatie komt te staan en ziet dat we nu al een paar jaar een stevig duo aan directieleden hebben zitten. Dan zien we daar wel echt stappen maken. En het mooiste vind ik daarin nog altijd als ik om me heen kijk, in de gemeente om ons heen. Dan mogen we ons wel in de handjes knijpen, zal ik maar zeggen. Als je ziet wat Meer Inzicht voor ons brengt, voor de 3 gemeenten. Omdat we daarmee
0: body
1: kunnen creëren. Omdat we daarmee 100.000...
0: Vergelijk met Putten,
1: ja, Nunspeet, Elburg. Maar zeker ook nog eens een keer gemeenten als een Hattem bijvoorbeeld. Ja, ja. Heerde, kleine gemeente, weinig inwoners. Ja, die hebben heel veel moeite om A, al mensen te krijgen. En B, ook expertise binnen te halen. En die zijn
2: dat
1: altijd afhankelijk van andere partijen.
2: Ja.
1: En dan is onze uitvoeringsorganisatie, want het is niet zozeer een ambtenarenorganisatie, maar het is vooral een uitvoeringsorganisatie voor bedrijfsvoering en dienstverlening. Voor bedrijfsvoering en sociaal domein. Hebben we heel veel kennis en expertise in huis die je alleen, zeg maar, en voor Harderwijk misschien nog deels, maar zeker voor Ermelo en Zeewolde niet, expertise in huis kunt halen.
0: Nou,
1: en dat is
0: probleem,
1: van grote meerwaarde.
0: Dat is het probleem natuurlijk al meestal. Hoe zit nou de controle van de gemeenteraden erop? Ook daar zijn stappen gemaakt, hè? De laatste,
1: zeker,
0: heb ik
1: ja, daar gaan we nog komende tijd nog meer stappen op maken. We hebben toen een rekenkamerrapport gehad. Dat is nu ondertussen, denk ik, even uit het hoofd, 1,5-2 jaar geleden.
0: Ja, klopt.
1: Daar hebben we afspraken gemaakt over KPI's, zoals dat dan heel populair heet.
2: Wat is
1: en,
2: dat?
1: KPI's zijn eigenlijk, dan moet ik zelf wel even het goede woord zoeken. Het woord laat ik even gaan, maar het zijn in ieder geval even punten waaraan we kunnen toetsen hoe goed ze doen. En dat is eigenlijk...
2: Zijn de criteria opgesteld?
1: Ja, zijn criteria opgesteld. Ja. En waar langs, zeg maar, Meer Inzicht gaat verantwoorden van, hoe scoren we daarop?
2: Ja.
1: En dat is gewoon
2: maar
1: hartstikke
2: fijn. Maar dan niet bij gemeente, gewoon één?
1: Nee, breed, ja.
2: Alles is
1: dus,
2: één.
1: Dus breed, ja.
0: Komt er een soort met gezamenlijke commissie van 3 gemeenten? Zo,
1: nee. Dat is een volgende stap, is dat er vanuit de raad, en dat waren we eigenlijk al van plan, een soort klankbordgroep komt voor Meer Inzicht. Waarin raadsleden dan zitting nemen om zich wat nader te laten informeren over Meer Inzicht. Daardoor wat dichter op zitten. Alleen het punt is een beetje, en dat is, ik voelde dat als raadslid toen de tijd ook best wel, dat je op afstand staat. Dus
0: ja,
1: dat gevoel snap ik best wel. Alleen het punt is, het gaat veelal over bedrijfsvoering. En dus alleen maar over ambtenaren in die zin. En dus in die zin heeft Henk wel gelijk net. Maar het gaat niet zozeer over beleid. Beleid, dat doen we in gemeenten.
0: Dat klopt.
1: Dus, maar de uitvoering, dat ligt bij
0: En zeker bijvoorbeeld het hele sociale domein. Dat is natuurlijk wel ook het verhaal van Meer Inzicht. En dat is natuurlijk wel iets waar je toch als gemeenteraad wel wat achter hebt. Hoe gaat die uitvoering? Gaat dat goed? Hoe werkt dat?
1: Ja, maar daar leggen we verantwoording over af. Dat doen we in allerlei BNC-documenten. Dus in de jaarrekening, bij de begroting, bij bestuursrapportages. Bij dat soort documenten doen we dat. En zullen we ook blijven doen. Nou, daar zijn die KPI's, zeg maar, zijn daarbij gekomen. Daarmee hopen we, en plus die klankbordgroep eigenlijk, die raad wat meer comfort te geven. Maar uiteindelijk, wat ik al zeg, gaat het vooral over de poppetjes die daarin zitten. En de aansturing komt eigenlijk vanuit de gemeente zelf.
2: Ja.
1: Dus Meer Inzicht doet niets extra's of aan nieuwe dingen zonder een opdracht van de gemeente.
2: Ja.
1: En dat is wel iets wat we met elkaar scherp moeten hebben. En tuurlijk mag je het hebben
0: maar
1: met elkaar.
0: Maar er is altijd wel een beetje een grijs gebied.
1: Tuurlijk. En daar zullen we ook de komende jaren nog wat scherper op moeten zitten met elkaar. Waar geven we Meer Inzicht misschien wel de ruimte? Of gaan we dingen ook anders organiseren? Want we merken niet alleen op het bedrijfsvoering en op het sociaal domein ondertussen dat er druk op zit. Maar ook op andere terreinen, als het gaat om ruimte. Als je kijkt even in een Ermelo of in Zeewolde. Om alle expertise in huis te hebben om nieuwe woonwijken te creëren. Op dat soort vlak of op vergunningenvlak of subsidievlak zijn er best wel veel zaken waar zou je eigenlijk zou moeten zeggen, joh, misschien moeten we de krachten wel bundelen.
2: Ja,
1: nou,
2: ja.
1: Dat gaan we de komende jaren ook verder ontdekken. Nou, dan gaan we ook zien hoe die rol van Meerinzicht daarin past.
2: Ja.
1: Of dat je dingen onder Meerinzicht inbrengt, of dat je dat nog weer anders gaat organiseren. Ja. Nou, er zijn heel veel smaken voor hoe we dat kunnen doen. Nogmaals, op dit moment ben ik heel erg blij en weten we echt kwaliteit te bieden richting onze inwoners. Tegen eigenlijk een heel schappelijk tarief, mag ik wel zeggen. Want dat is in andere gemeenten toch echt wel anders. En zeker, nou, dan noem ik toch nog even één voorbeeld. Dat zit hem bijvoorbeeld op cybersecurity. Er gebeurt op dit moment veel in de wereld.
0: Veiligheid
1: op het web, om het maar even eenvoudig te zeggen. Veel mensen die gehackt worden, gemeenten die gehackt worden en dergelijke.
2: Dagelijks, nou weet ik zeker, niet zeggen, maar dagelijks.
1: Ja, en daar, daar zie je dat wij ondertussen wel wat body gecreëerd hebben. En ik zal niet zeggen dat het hier niet gebeurt. Maar bij ons is de kans wel kleiner dan in kleinere gemeenten.
0: Goed, hey, nou, dat is, ja, dat is, nou heb je vanavond de commissievergadering.
1: Ja.
0: En je ziet even, ja, dat is heel, de rondvraag. En een puntje waar ik ook van anderen. We hadden hier van die mooie camera's over de boulevard, over de markt, over het station, waar ik zelf vaak keek naar de treinen. Allemaal weg opeens.
1: Ja. Ja.
0: Vervelende gemeente.
1: Nou, ja, dat horen we vaker, die vervelende gemeente. Nee, ja, alles heeft wel een reden. Laten we daar eens mee beginnen. En in dit geval mag het niet vanwege de AVG. De camera's stonden zo afgesteld dat je eigenlijk op woningen kon kijken in het waterfront. Nou, dat doet wat met de privacy van de bewoners van het waterfront. Terwijl ze eigenlijk bedoeld waren voor de bouw van het waterfront. Ja. Nou, voor het station geldt eigenlijk hetzelfde.
2: Jaren heeft die stream gedraaid.
1: Ja.
2: Dan denken we, hoe kan dat nou zo ineens?
0: Je kunt toch bijna geen mensen herkennen beneden. Maar ja, goed. Ja.
1: Ja, nee, maar
0: ik snap het wel.
1: Ja, en dat is heel vervelend. Maar dat is wel de consequentie van de AVG.
2: Maar de bewoners hebben geklaagd? Of hoe is dat?
1: Nee, het
2: aan
1: is onder andere vanuit
2: een
1: andere mediakanaal die bij ons op de lijn kwam.
2: Ja.
1: Die zei van, hé, wat jullie doen. Want die deden een breder onderzoek, niet alleen in Harderwijk, maar in meer steden. Van, goh, jullie hebben daar en daar nog camera's staan. En mag dat wel? En heb je de, nou, wat is daar, ligt daar besluiten voor? Want, nou, noem alles maar op.
2: Die lagen er niet.
1: Nee, dit was vanuit het verleden wat ik al aangaf. Ja. En dat mocht dan op basis van de bouw van ofwel het station ofwel waterfront.
2: Daarbij is,
1: ja,
2: toen is het
1: toen
2: ontstaan.
1: Mocht het wel, toen is het ontstaan.
2: Ja,
1: en dat,
2: dat
1: is achter de rug. Dus dan mag het niet meer.
2: Ja.
1: Nou, en ondertussen zijn de regels veel strenger geworden.
2: Henk was wel een beetje boos, maar...
0: Ja, nou ja, ik snap het
2: wel. Gaat het nu wel goed
0: met je? Heeft te maken met de hele regelingen, de regels rond privacy. En die vind ik onderhand zwaar overdreven worden. Maar goed, op het moment dat je zelf misschien heel erg raakt, zeg je er anders tegenaan hoor. Dat geloof ik best natuurlijk. Maar ik denk, als ze bij mij binnenkijken, nou ja, nou, slaapkamer liever niet. Maar verder gaat het.
1: En anders gewoon de gordijnen dicht.
0: Dus,
2: we hebben nog 4 minuten en dan moet jij...
1: Dan moet ik alweer naar de commissie toe.
2: Naar de commissie.
0: Dat nieuwe ding, hè, cultuur.
1: Ja.
0: Daar had je natuurlijk een hele fanatieke, enthousiaste wethouder voor in de vorm van Martijn Pijnenburg.
1: Zeker.
0: Die had natuurlijk ook vanuit eigen geschiedenis...
1: Zeker.
0: Voor jou een beetje helemaal nieuw.
1: Ja,
0: heb je daar wel een idee van?
1: Nou, ik heb daar ondertussen begin ik ideeën te doen. Ik heb al een kennismakingsrondje gemaakt langs een aantal partijen. Dus in ieder geval de grote partijen heb ik al mee kennis gemaakt. En ik heb al in het beginsel wel gezegd, ik ben niet zo'n cultuurmens zoals Martijn dat was. Daar ben ik ook klip en klaar ook richting die partijen geweest. Maar ik breng wel iets anders mee.
2: Zullen we wel zorgen dat je het wordt waarschijnlijk?
1: Nou, dat is wel heel leuk dat je dat zegt, Anneke. Ik ga wel mee op met de conservator van het Stadsmuseum. Die gaat mij in het museum, niet hier het museum, maar of we gaan kijken Rijksmuseum of Krullenmuller, meenemen om eens te kijken, leren kijken naar schilderijen.
2: Ja.
1: Dus dat vind ik heel erg leuk, dus dat doe ik. En op een aantal, ik ben al bij een paar evenementen ook wel geweest, ook heel erg leuk. En wat ik al zeg, ik breng ook andere dingen mee. Ik kan ze helpen in hun bedrijfsvoering. Vastgoed zit in mijn portefeuille. Daarmee kan ik ze helpen om hun exportatie verder te verbeteren. Ja, want best wel bij culturele partijen staat de boel best wel onder druk.
2: Ja.
1: En verder zeg ik eigenlijk, moeten ze vooral hun ding doen. En daar moeten wij ons niet te veel mee bemoeien.
0: Nee. Mag je nou zo meteen het nieuwe Marius Verdokken Museum openen?
1: We gaan het zien. We gaan het zien.
0: Nee, maar goed.
1: Nou ja, nee, maar
0: als
1: ook
0: je
1: op de
0: praat over vastgoed.
1: Zeker, nee, maar op de achtergrond, en dat wil ik ook nog wel meegeven, heb ik ook veel met Martijn opgetrokken. Bijvoorbeeld als het gaat om het Estrado aankoop. Als het gaat om de podiumvoorziening op de achtergrond. Marius van Dokkum heb ik ook meegedacht.
2: Maar als wethouder van Financiën heb je toch met heel
1: veel...
2: Ben
1: je overal wel een beetje bij betrokken.
2: Ja,
1: dat klopt.
2: Ja,
1: dat klopt. Ja. En dat is hartstikke leuk.
2: Voorlopig werk voldoende.
1: Oh, meer dan. Ja. Nee, het wordt prioriteit te stellen.
2: Voor nu ontzettend bedankt dat je hier even was.
1: Graag gedaan.
2: Fijne vergadering en tot de volgende keer.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Succes met je baan, want als je succes hebt, is dat goed voor onze inwoners.
1: Nou ja, we gaan ons best doen en die houden we altijd in gedachten, onze inwoners.
0: Oké.
2: Fijne vergadering.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond. Succes.
0: Ja, en wij gaan Growing Up van Bruce Springsteen beluisteren.
3: Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right.

0: Ja, luisteraars, ik ga u de column voorlezen van burgemeester Jong. Bijzondere weken. Soms heb je activiteiten die net even iets bijzonderer zijn dan de gebruikelijke. De afgelopen weken waren goed gevuld en van de vele vergaderingen en andere activiteiten wil ik er graag een paar met u delen. De eerste gaat over het nieuwe college. Niet alleen duiken we vol overgave in alle plannen voor onze gemeente, we moeten elkaar als team ook goed leren kennen. Ieder van ons brengt immers een eigen karakter, achtergrond en ideeën mee. Een sterk team word je niet zomaar. Daar moet je samen aan bouwen. Je moet op elkaar kunnen rekenen, juist als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Om hier een goede start mee te maken, zijn we een paar dagen samen op pad geweest. We hebben open en eerlijke gesprekken gevoerd over wat ons drijft, waar onze krachten liggen en hoe we het beste voor u kunnen samenwerken. Het waren waardevolle dagen met een hele fijne sfeer. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we als hecht team voor u en onze gemeente aan de slag gaan. Met de 22 burgemeesters van onze veiligheidsregio hebben we ook een waardevolle tweedaagse gehad. Samen met de deskundigen spraken we over belangrijke onderwerpen, zoals het beschermen van kinderen tegen criminaliteit, hoe we als samenleving weerbaarder kunnen worden en omgaan met complottheorieën. Maar ook alles over de inzet van speur- en politiehonden, inclusief een indrukwekkende demonstratie. Op de tweede dag sloten ook diverse wethouders aan en hebben we gesproken over zorg en veiligheid. We keken samen hoe we sneller en beter kunnen helpen bij overlast door mensen met verward gedrag. Helaas een toenemende groep die niet alleen overlast voor zichzelf veroorzaakt, maar ook voor hun omgeving en de hulpdiensten. Een bijzonder hoogtepunt was het bezoek van onze minister-president en twee ministers aan ons mooie Harderwijk. Wat een prachtig visitekaartje, maar daar is door alle media aandacht al genoeg over geschreven. De meest indrukwekkende en leuke afspraak was wel een lunchbezoek aan een van onze inwoners. Met drie papieren zakjes onder de arm belde ik aan. Bruine bolletjes met kaas, eiersalade, een krentenbol, wat fruit te drinken en een lekker toetje had ik meegenomen. Wat hebben we weer een bijzonder gesprek gevoerd. Deze inwoner was de hele wereld overgevaren, had diverse horecagelegenheden gehad, vele wereldsterren ontmoet, was uitermate vrolijk en tegelijk ook zeer sceptisch over wat er nu in de wereld gebeurt. Ik ben ontzettend dankbaar voor dit soort waardevolle ontmoetingen. De uitnodiging om samen te lunchen staat voor alle wijkers open. Alle Harderwijkers zijn hier naar in Harderwijk. Al met al waren het weer bijzondere weken. Met open armen en open geest, Jeroen Joon, burgemeester van Harderwijk.
1: En van de burgemeester gaan we weer naar de muziek. Heb jij wel wat uitgekozen, Johan? Ja, dat heb je. En wat wordt het?
2: Hound Dog.
1: Hound Dog.
2: Van Elvis Presley.
1: Elvis Presley.

0: Ja, wij gaan naar het politiek en gemeentelijk nieuws. Nou, geen enorm grote dingen, maar ach, zo leuke kleine dingen soms is ook leuk. De komende jaarwisseling, ik stuit even aan bij de burgemeester. De komende jaarwisseling is de eerste die vuurwerkloos is. Tenminste, de wet geeft aan dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken naar toestemming van de gemeente. Maar Harderwijk heeft met de andere gemeentes van de veiligheidsregio besloten geen ontheffingen te geven voor verenigingen. Het afschieten van karbiet in het buitengebied mag wel onder strenge voorwaarden. En ik denk dat het, want je kunt natuurlijk, ik weet niet wat op zeggen, donder zou ik haar zeggen in dit geval, dat er mensen vuurwerk afsteken. Er wordt illegaal ingeslagen en dergelijke. En ja, als je dan hier en daar een wijk hebt, een wijkvereniging die vuurwerk heeft, ja, hoe kun je het onderscheiden van mensen die illegaal vuurwerk afschieten? Dus ik vind het een besluit dat heel logisch is.
1: Maar Henk, hoe gaat het met de handhaving? Hoe gaan ze dat doen?
0: Nou ja, ze zullen natuurlijk veel mensen op straat hebben, boa's en agenten.
1: Ja.
0: En ja, ik wil, of de kans te 10% is of 1% is, 50% is dat je gepakt wordt, weet ik niet. Maar het kan natuurlijk wel. En er wordt natuurlijk toch ook wel nu al heftig gekeken naar allerlei verkeersstromen. Maar ja, er zijn altijd van die slimmerikken die voor duizenden euro's in Duitsland kopen. En dan hier verkopen. En uit, ja, nou ja, het is in ieder geval zo dat in Nederland ook geen vuurwerkwinkels vuurwerk mogen verkopen.
1: Nee,
0: dus heel veel mensen zal in ieder geval heel veel minder afgestoken
1: worden. Maar gaat de gemeente wel iets organiseren dat ze zelf op een bepaalde plek, bijvoorbeeld een boulevard of zo?
0: Nou, niet eens gezamenlijk vuurwerk. Dat nee.
1: Oké, we gaan het zien.
0: Het burgerinitiatief voor de Nieuwe Weiburg stond vorige week op de commissie, maar lijkt weinig kans te maken. Op zich vindt iedereen het wel positief, maar het is veel te laat, is de algemene gedachte. Wethouder Heldoorn gaf bijvoorbeeld aan dat heel veel onderzoek allemaal opnieuw moeten worden gedaan en dat forse vertraging en extra geld het gevolg is. Volgende week beslist de raad op de raadsvergadering. Dan nog een apart bericht. Een verzoek voor een afscheidshoeve plus bijgaand crematorium aan de Kleine Meenweg is door de gemeente afgewezen. Het open landschap wordt te veel belast en ook de verkeersstromen zijn niet wenselijk op een landweggetje als de Kleine Meenweg. Ja, dus ze zeggen niet principieel tegen crematorium, maar op dit moment, op die plaats is dat toch echt niet logisch. Snap ik ook wel.
1: Snap ik ook, ja.
0: Inwoners van Harderwijk hun 40 euro subsidie kregen. We hadden het er net al over met de wethouder voor de aanschaf van een regenton. En met de regeling wil de gemeente het opvangen en hergebruiken van regenwater stimuleren. Harderwijk wil graag mensen stimuleren voor vrijwilligerswerk en sport. Daartoe zijn onder andere het jeugdlintje en de sportpenning in het leven geroepen. Maar die mensen moeten wel bekend worden bij de gemeente. Dus als u iemand in de buurt hebt waarvan u zegt, nou, die doet zoveel vrijwilligerswerk, dat is fantastisch. Laat dit bij de gemeente weten. En als je iemand hebt die een enorme sportprestatie heeft geleverd in Nederland, tweede is geworden op de dubbele marathon voor 80-plussers of zo, ik noem maar wat op.
1: Heb jij meegedaan?
0: U begrijpt, dat is mooi. De gemeente Harderwijk gaat bekijken welke ideeën uit de toolbox vrouwvriendelijke publieke ruimte in de stad kunnen worden toegepast. Dat zegt de wethouder van Egmond toe naar vragen van D66, mede namens Pro en ChristenUnie. En dan gaat het nu gewoon om de veiligheid van mensen op straat en in het bijzonder in dit geval van vrouwen op straat. Ja, vond ik toch alweer een aardigheidje. Het gemeentehuis van Zeewolde wordt verbouwd. De eerste frase is het natuurvrij maken van het gebouw. En wat is natuurvrij maken van het gebouw? Dan moet de natuur uit het gebouw. Ja, in gebouwen zitten allerlei vleermuizen, bijvoorbeeld. En die moeten eruit. Want als ze het willen verbouwen en er zitten vleermuizennesten, of hoe je dat noemt.
1: Maar dan wordt alles uitgesteld.
0: Dan wordt alles uitgesteld. Ja. Dus ze hebben nou iets bedacht dat de vleermuizen er wel uit kunnen en er niet in kunnen. Nee, dat vond ik toch wel iets aparts. Ja, wat ze tegenwoordig allemaal niet bedenken.
1: Maar dat kost dus geen extra tijd dat het opgeschort wordt.
0: Nee, dat zal een aantal weken duren, denk ik, of iets van die naad. Dus, kijk, het is vaak ook zo, als mensen een huis willen verbouwen en ze merken dat er vleermuizen zitten, dan kun je je hele verhaal uitstellen. Kijk, met vogels heeft vaak te maken met de nestperiode. Dus je mag geen bomen kappen waar een nest in zit in mei, april, mei.
1: Maar
0: in, ja, er wordt in september, oktober niet meer gebroed. Dan mag het dan vaak wel, met toestemming. Maar ja, met vleermuizen, die zitten het hele jaar. Dus die moeten even een ander inkomen, onder komen zoeken.
1: Begrijp jij dat?
0: Ja, ik snap het wel. Ja, met z'n allen denken we allemaal wel soms wel een keer, ja, zijn we nog niet wat overdreven bezig. Ja, ja. Maar ja, nou ja. Maar goed, als je het aan mensen vraagt, moet je de overheid zelf ook aan doen natuurlijk. Het weetje van de week uit de Stentorf van vorige week. In 2024 sportte in Harderwijk 54% van de volwassenen in Harderwijk wekelijks. Dus er zijn 21.000 mensen. En dat sporten kan dus in een sportvereniging zijn, op de fitness. Dat kan hardlopen zijn zelf,
1: ja,
0: of veel fietsen. Dat zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden. Ja. Het percentage is gewoon gelijk aan de buurgemeente. En in grote steden wordt meer gesport dan op het platteland. Maar misschien bewegen mensen op het platteland gewoon al veel meer op de fiets. En
1: dat
0: in
1: denk
0: de,
1: ik wel.
0: Enzovoort. Dat zou best eens kunnen.
1: Ja.
0: En ook wel interessant, ja, de gemiddelde inwoner in Harderwijk heeft enkele vierkante meters meer woonoppervlak dan 10 jaar geleden. Maar ja, wat moet je dan doen? Is totale woonoppervlak delen door het aantal mensen.
1: Oh ja.
0: He, dus, ja. Maar als natuurlijk het woonoppervlak gelijk blijft, maar er zijn minder mensen, dan wordt de woonoppervlak vanzelf groter.
1: Ja.
0: En er zijn veel meer eenpersoonshuishoudens.
1: Ja, logisch.
0: Dus de huizen worden niet groter,
1: nee,
0: in de ene kleinere studio's, maar het aantal mensen dat ze alleen woont.
1: Ja,
0: ja, en ook heel veel ouderen die toch wel een soort latrelatie hebben,
1: ja,
0: die willen toch wel graag in eigen huisje blijven houden. Ja, ja, die hebben dan allebei een groot huis vaak.
1: Ja.
0: Schriftelijke vragen. Ja, veiligheid en privacy van bewoners, beroepskrachten en vrijwilligers in het AZC. Nou ja, dat zijn wel algemene vragen over wat landelijk wel eens tot ons komt. Ik heb zelf persoonlijk nog geen problemen met de veiligheid en de privacy in de als ik in het AZC ben. Maar
1: zie je het wel bij collega's? Of wordt er over gesproken?
0: Het kwam voor mij echt een beetje als een donderslag bij heldere hemel. Van, nou, er moeten blijkbaar vragen gesteld worden.
1: Er zullen toch klachten zijn? Anders komt Pro daar niet mee.
0: Dat weet ik niet. Nee, maar goed. Het kan ook een landelijk verhaal zijn. Hè, wat er wel eens een keer speelt.
1: Ja.
0: Vanavond is de commissie Mens aan Maatschappij. Onderwerpen, ja, de publieke omroep. De gemeente moet een keus maken voor welke publieke omroepen naar de wijk gaat uitzenden. Dat is een erg belangrijk punt. Ook Veluwe FM op dit moment. En het lijkt erop dat Veluwe FM dat blijft doen.
1: Dat zijn dus wij ook.
0: Wat zeg je?
1: Dat zijn wij dus.
0: Ja, dat zijn wij. Want als de gemeente er niet voor kiest, voor een andere zou kiezen.
1: Ja.
0: Moeten wij of naar die andere overstappen, of zijn wij uitgepraat.
1: Of we zijn uitgepraat, ja.
0: Nou ja, dus het lijkt erop dat we nog een poosje door kunnen gaan, Anneke.
1: Dat klinkt positief.
0: En vanavond is ook de meicirculaire er. Dat is altijd een verhaal waarin de gemeente met een aantal, het Rijk met een aantal centen komt. Hier gaat wat af, daar komt wat bij. Ja, en dat kan soms wat positiever en soms wat negatiever uitkomen.
1: Maar waarom
0: en
1: heet het meicirculaire?
0: Omdat er in mei en in september komen er circulaires van het Rijk naar de gemeente. Dat is vaste prik. Dus er is ook een septembercirculaire, die zal wel volgende maand besproken worden.
1: Oh, maar dan zijn ze hier toch wel erg laat mee met de meicirculaire.
0: Jawel, maar die komt in mei en dan moet het natuurlijk ambtelijk wel aangeven. Wat betekent dat voor Harderwijk?
1: Duurt dat zo lang?
0: Nou ja, we zaten natuurlijk ook toen met de hele formatie en dergelijke.
1: Ja,
0: dus,
1: formatie,
0: en ik bedoel, we hebben natuurlijk een begroting, dus dit is hoogstens een, dit heeft ook geen haast op zichzelf, dit is hoogstens iets verbetering of veranderingen van de begroting, maar niet de grote lijnen. Het is niet zo dat bij de circulaire opeens 10 miljoen afgaat of 10 miljoen bijkomt. Nee, dat is altijd een bedragje hier, een bedragje daar. Ja. En soms valt het iets mee.
1: Ja, en soms zit het tegen.
0: En soms valt het tegen. Ja. Volgende week is er raadsvergadering met die twee onderwerpen. Het burgerinitiatief staat er ook op. De evaluatie van het proces AZC de Sijpel. En er is een nieuwe verordening van de bezwarencommissie. En dat gaat over 3 gemeentes. Want we hebben samen met Simol en Ermelo en Harderwijk 1 bezwarencommissie. En dat is natuurlijk wel leuk op zichzelf. Want dat betekent ook wel dat er meer eenvormigheid is. Dat is het grote voordeel ook van onze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Meer inzicht. Dat op een aantal punten je gewoon ook dezelfde dingen hebt. En ja, Het kan in Nunspeet zomaar heel anders zijn. In Harderwijk wordt er wel een elektrische fiets vergoed en Nunspeet niet, of net andersom. Nou, dat geeft altijd wel wrijving. En dat is wel een voordeel, dus dat je dat met die drie gemeentes heel veel samen doet. Dat was het nieuws voor vandaag. En dan gaan wij luisteren naar Firework van Katy Perry.

0: Ja, Anneke, ik heb nog wel een aardig mooi punt. Er zijn door de PRO een aantal keren, een week geleden, vragen gesteld over de portefeuilleverdeling. En dan gaat het er niet om wie welke portefeuille deed. Maar hoe zit dat met de integriteit van wethouders als zij op een bepaalde manier bepaalde verbanden hebben?
1: Ja.
0: En ja, dat staat een heel uitgebreid antwoord in. Dat is allemaal door Berenschot onderzocht en dergelijke. En die heeft wat aanbevelingen gegeven. En nou, dat zit allemaal al prima. Er zijn niet zo iemand dat er is. Ik heb dat Wilco Mazier ook nog eens een keer 27 panden in Harderwijk heeft. En dan wethouder is over de panden.
1: Ja.
0: Dat mag dus niet. Nou, nee. Maar ik vond het wel aardig. Dat gaat dan over Marcel Heldoorn.
1: Ja.
0: Die heeft dan dus blijkbaar een bedrijf. Dat is Bak een Eitje Vision.
1: Hoe? Wat?
0: Bak een Eitje Vision.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet wat voor bedrijf dat is. Maar er staat er ook wel netjes. Ja, hij heeft het bedrijf zit op nul op dit moment. Hij doet er niks aan als je wethouder is en dergelijke. Dus de onderneming blijft slapen. Dus dat kan geen probleem zijn. En hij is ook nog eens een keertje. Ja, hij is lid van Endura. En hij is natuurlijk ook de wethouder van de duurzaamheid. Nou, ik snap het trouwens niet, want de zeer geachte heer Pijnenburg was ook lid van Endura en wethouder.
1: En daar is nooit over gesproken.
0: Nou, ja, dus hij heeft het lidmaatschap van Endura heeft hij opgezegd. Ja, ja, nou ja, het komt
1: nou ja,
0: het
1: kan
0: heel
1: ook
0: precies.
1: Maar beter omschijnen.
0: Het is misschien dat hij dat in dit geval doet en dergelijke, dus... Hij heeft geen belangen meer. Nou, dat vond ik wel heel belangrijk. En ook de heer Mazier, die kwam nog even te sprake. Heeft een persoonlijke connectie met de Oranje Vereniging. En de Oranje Vereniging wordt gesubsidieerd door de gemeente. Dus hij zal dat zich keuren netjes. Als het erover gaat, zal hij niet meedoen met de besluitvorming.
1: Nou, ik weet toen Jeroen de Jong wethouder werd. Die was toen voorzitter en die is toen ook opgestapt. Weet je dat nog?
0: Ja. Nee, kijk, hier staat een persoonlijke connectie van de heer Mazier. Heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan. Nou, er staat er dan, Berenschot, wij adviseren de heer Mazier om als wethouder niet betrokken te zijn bij de ontwikkelingen. Nou, dat is de heer Mazier zal de aanbeveling opvolgen. Nou gaat het mij niet zo erg om die dingen.
1: Ja.
0: Maar je ziet toch wel van... Dat er natuurlijk heel precies gekeken wordt naar de, met name als je wethouder bent, dat je dus echt integer bent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is altijd een kwestie van karakter. He, dus, en je kunt alles, alle aanbevelingen opvolgen en toch stiekem dingen verkeerd doen. Dat is natuurlijk best
1: in Den Haag is dat natuurlijk wel gebeurd. Er zijn wel mensen opgestapt na 2-3 dagen.
0: Ja, nou ja, goed. En je had natuurlijk, of dat allemaal terecht is. Dat niet. In Nunspeet heb je natuurlijk een hele grote verhaal gehad met de wethouder. Die met een zwart boek om de oren werd geslagen door de bewoners. Wat nooit hard gemaakt is, dat moet ik er wel even hard zeggen. Maar wat uiteindelijk geleid heeft dat de SGP niet in het college zit in Nunspeet. Dus ik vind het ook wel heel belangrijk dat een wethouder... Niet zelf vastgoed heeft in Harderwijk en dergelijke.
1: Maar
0: of daarmee werkt.
1: Als je wethouder wordt zelf, dan ga je toch ook bij jezelf te raden van wat doe ik.
0: Ja, maar ik geef al hier wel aan, dit lidmaatschap Endura, het gaat soms om piepkleine dingetjes. Ja. Ik zou daar nooit aan gedacht hebben.
1: Nee.
0: Dus ik bedoel, vandaar.
1: Is alleen maar goed dat u daar lid van heeft.
0: Denk ik ook. Dus, ja. Maar goed, je ziet natuurlijk allemaal dus,
1: een beetje spijkers op laag water zoeken.
0: Nou, het is goed dat het gebeurt. Maar op sommige dingen denk ik, kom op zeg. Ja. Dat is die Oranje Vereniging. Waar gaat het nou helemaal om?
1: Ja.
0: Om een paar centen die de gemeente, dat is goed. Maar ik vind altijd, je kunt ook altijd... Ik zeg, het gaat niet alleen om dat je dingen niet goed doet. Maar je moet ook al de twijfels wegnemen. Ja. En dat is natuurlijk wel mooi dat het met dit soort dingen gebeurt.
1: Ja.
0: Dus nou, dat vond ik toch wel een leuk verhaal. Dus je kunt toch de Harderwijkers zeggen dat de wethouders allemaal zwaar onderzocht zijn. Dat ze allemaal keurnetjes hebben beloofd en aangegeven dat ze zich niet bemoeien met dingen die ze zich niet mee mogen bemoeien. En vooral niet voor hun eigen belang komen. Hebben we nog een muziekje om nog eventjes vlak voor onze uitzending? Of zullen wij... hij schrikt ervan. Had ik niet verwacht dat ik er zo snel alweer een eind te maken aan mijn... overwegingen. Maar wat wordt het, Johan? Jij wil natuurlijk iets hebben wat er integrity of iets vindt van de Samson Boys. Ik weet niet of die bestaan, maar goed. Nou, of gaan wij gewoon afsluiten, Anneke?
1: Ja,
0: da-
1: wij
0: denk
1: gaan afsluiten.
0: Afsluiten. En dan gaan we er met muziek sluiten.
1: Ik kan alvast vertellen dat ik de gast voor volgende week al weet. En dat is onze nieuwe wethouder. En de wethouder.
0: Er zijn er nog drie van.
1: We hebben er nog drie, ja. En dat is de wethouder van de gemeentebelangen.
0: Oké. Okay.
1: Mevrouw...
0: Polen.
1: Polen Smit.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, die kunnen we eens even flink het vuur naar de schenen leggen als onervaren. En wij zijn natuurlijk super ervaren.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Nou, leuk. Ja. Het is een mooi onderwerp, dus zeker luisteren volgende week.
1: En nou, het hele college moeten we toch eens even aan de tand voeren.
0: En volgende week is de gemeenteraad, daar kunnen we daarna ook even over delibereren met elkaar.
1: Ja.
0: Dus komt ongetwijfeld...
1: Want de wethouder komt om 7:00, dus we vanaf 7:30 kunnen we dan diverse dingen bespreken. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. En volgende week om 7:00 hoop ik elkaar weer te treffen aan de microfoon. En tot dan.
0: Tot horens.
1: Fijne avond. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooal aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de oude wedstrijd je dat weer doet, hè?
1: Ja. Ik heb er weer zin in.
0: Je hebt er zin in? Nou, daar ben ik blij om.
1: Nou, ik heb wel, ik moet eerlijk zijn, een beetje zin gemaakt of zo, want ik ben een beetje gaar. Ik ben niet helemaal fit.
0: Oh.
1: Dus ik...
0: Je ziet er niet uit dat je niet fit bent, hoor. Je ziet er echt gewoon eigenlijk zoals je... Of je bent elke week niet fit. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Gewoon nog als jonge god.
0: Nou, stralen. Dat
1: jawel, dat wil je zeggen.
0: Oké, is waar. Ja,
1: inderdaad.
0: Nee, waar. Nee, maar blij dat je er bent. Dat je achter die knoppen weer zit. Ja. Dus dat is heel belangrijk, want dan kunnen we gaan draaien. Nog bedankt voor het draaien verleden week in je eentje. Dan neem ik er toch een petje voor af, want dat vind ik toch wel knap. En dan zal Bas wel zeggen, maar dat doe ik al 35 jaar. Maar goed, maakt maar niet uit. Maar je hebt het wel gedaan.
1: Zeker.
0: En ik hoorde wel in je uitzending, want ik heb het teruggeluisterd, dat je... Nou, misschien nog verwachten dat ik eventueel zou binnenvallen, maar het was wat uitgelopen.
1: Ja, dus dat dacht ik al, ja.
0: Dus ik hoop niet dat je constant hebt lopen turen naar de deur. Gaat die wel of gaat die niet open? Dus dan zeg ik alvast, sorry, ik ben niet geweest. Nee,
1: dat klopt. Dat heb ik gemerkt.
0: Ja, maar ja, het was wat later geworden. Dus ik was 9:15, 10:30 pas thuis.
1: Zo, en, maar dan was dat gezellig, toch?
0: Het was heel erg gezellig. Ja, het was
1: gezellig?
0: Ja, het was een afscheid van een collega. Die ging vervroegd met pensioen. Maar hij had ook een aantal... tenminste, hij niet. Want het was allemaal gewoon niet door zijn vrouw. Die had een aantal namen uitgenodigd. Van collega's van vroeger. En ja, het was gewoon een soort kleine reunie. En dat was gewoon machtig.
1: Ja, leuk is dat,
0: ja, dat was echt machtig gezellig. Ja.
1: Oké.
0: Okay, nou. Oh, de muziek helpt denk ik op. Ja,
1: ja,
0: ja. Daar moet je even aan wennen. Dat dan iedereen de muziek ophoudt. Dus... Maar je hebt toch weer nog muziek, of niet?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: het was gezellig.
0: Het
1: dus.
0: Was gezellig. Maar ik vind het donderdagavond ook gezellig om met jou hier weer te zitten. Dus dan. De eerste plaat die heb je al aangekondigd. Hè, van,
1: ELO, hè?
0: ELO, Electric Club Orchestra. Ja. En we hebben een leuke lijst samengesteld. We hebben zelfs ruimte over in de lijst.
1: Zeker.
0: En mocht u ik heb een tijdje niks meer aangevraagd of ik wil het toch wel doen, ik zit op de bank, luister, ik wil dat en dat horen, dat kan. Dan kunt u bellen naar 0341-360-148, want dan heeft u iemand aan de lijn. En dat kan of rechtstreeks in de uitzending of gewoon los ervan, maakt niet uit. Maar dan hoor je een keer zijn stem. Nou, die hoor je anders ook wel, maar goed. En u kunt ook WhatsAppen 06-8309-8309. Dat is meestal het bekende nummer waar de nummers, de verzoekjes op binnenkomen. Dus laat even wat nu horen. En we gaan zo meteen even... Ik ga het toch proberen.
1: Is prima.
0: Ik ga het toch proberen zo meteen.
1: Ja, doen we straks.
0: Maar dat ga ik nu niet zeggen.
1: Nee. Even kijken. We gaan gewoon lekker muziek draaien. Ten eerste, we gaan zo meteen... van de Afghan Wigs. Ik kende ze niet. LG's draaien. Ik heb even een stukje geluisterd. Ik vind het leuk klinken. Ik dacht van nou, deze ga ik gewoon erin stoppen. En dan kunnen we samen ontdekken of het ook volwaardige 4 minuten 3. Net zo lang als ELO. Mm-hmm. Eerste nummer was ook 4 minuten 3.
0: Ja.
1: Dan wees je me op, ja. Of dat een leuk nummer is. Maar ik heb even één nummer buiten de lijst gehouden. Dus van een artiest waar ik best fan van ben. En die heeft een nieuwe single uitgebracht.
0: Nou, het zal wel van Blauwzoen zijn.
1: Nou. Ik denk dat het je nog gaat verrassen. Maar ik vind het een top single. Ik zou het jullie adviseren om het zeker nog eens een keer te draaien. Dus denk je dat je er klaar voor bent.
0: Maar waar komt deze band vandaan? Heb je dat nog? Het staat al de Afghan Wigs. Ik denk de Afghanistan of zo. Maar...
1: Ja, dan ga ik zo even kijken.
0: Ja.
1: We gaan eerst even de nieuwe single doen. Is gisteren uitgekomen. Ben je er klaar voor?
0: Ja hoor, zeg maar.
1: Oké, dan moet jij gaan raden wie dit is.
0: Ja?
1: Ja? Oké. Gisteren uitgebracht op Spotify. Komt-ie.

0: Ja, LG's, de Afghan Whigs. Ik kende ze niet, maar ze gaan al een poosje mee. Vanaf 1986, Amerikaanse rockband.
1: Ja, nou ja, ik had niet vanuit Amerika verwacht, maar een andere kant. Maar mooie plaat.
0: Ja,
1: ja en, zeker. Welke plaat was daarvoor dan?
0: Ja, Samen Sterk van Simon R.
1: Ja! Nou, noem eens even op waar het allemaal nu op staat. Ja, dan kunnen mensen het volgen. Luisteren.
0: Ja. Maakt niet uit waar je zit. Of je nu Apple Music hebt, of YouTube Music, of Tidal, of Spotify dan. Als je denkt van, ik vind het zo'n leuk liedje, ik wil hem achter mijn reels doen op Instagram. Je kan het gewoon allemaal gebruiken. Het is zo wijdverspreid over de hele wereld. Ja, het is gewoon top.
1: Ja, is helemaal anders Dennis Autopleis, hè?
0: Ja. Dus ik zou zeggen, met z'n allen, tik hem één keer aan. En dan heb ik op een gegeven moment die paar euro wat het ons gekost heeft, weer uitgehaald.
1: Ja, ik had een uitdaging met Iwan. Ik zeg van, nou, als we nou afspreken dat hij voor het eind van het jaar, nou, wij zijn laag, hebben we ingezet, 100 keer is beluisterd.
0: Ja.
1: Dan zijn wij al blij als hij de 100 keer haalt. Dus als mensen luisteren.
0: Is het dan platinum of goud?
1: Nou, voor ons is platinum. Ja, ik bedoel, het is sowieso goud dat hij erin staat, vind ik.
0: Ja,
1: op Spotify.
0: Ja.
1: En dat wij dat we hem zo kunnen promoten. Vind ik prachtig. Ja,
0: ja, leuk toch?
1: Echt wel leuk, ja.
0: Nou, even kijken, want wat een berichtje natuurlijk. Hè? Even kijken. André Groen. Lijkt Gerard Joling wel, toch? Nou, dan ga ik even een nieuwtje vertellen, jongens.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is me niet gelukt om Gerard Joling te

0: Het chatteren. Maar ik heb wel een hele mooie bron gevonden die voor mij dit allemaal kon produceren en maken en inzingen. En het enige wat je hoeft te doen...
1: Nee, maar dat is, als je omdraait is het wat een ezel zegt. IA, IA, IA, ja, maar dan andersom.
0: Ja, maar dan andersom. Ja. Ja, wat je tegenwoordig allemaal met AI kan maken.
1: Voor de rest verraden we niks.
0: Het is ook maar een gimmick, hè, jongens. Dus, maar die 100 die willen wel heel graag... Heel graag.
1: Voor het einde van het jaar. Dat zou toch mooi zijn.
0: Ja, dat moet wel lukken. Waar waren we? Oh ja, die Efken Wicks of zo. Dat wou ik nog even zeggen. Ze zijn een beetje begonnen als een rauwe garage bar band, rock band. Dus dan is het echt dat rauw, hè. Langzamerhand is het allemaal wat verfijnder geworden. Zoals het nummer wat we nu hebben gehoord. Ja, en daardoor heeft het toch meer succes behaald. Ondertussen zijn ze in die periode vanaf 86 ook al een keer Pukkelpop geweest. En Pinkpop, noem maar op. Dus,
1: en in Duitsland een heel groot festival, Rockpalast.
0: Rockpalast. Oh, ik ken wel Werchter.
1: Nee, dat is België. Maar in Duitsland is Rock Palace. Er wordt altijd op televisie uitgezonden. Daar komen hele grote bands.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb vroeger, dat praat je in 1974, 75, was een Rock Palace, was de Rolling Stones. Die trad dat toen op. Dat hele concert heb ik opgenomen met een microfoontje van een cassette recorder.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, echt waar.
0: Gewoon daar live.
1: Ja, ze waren op televisie. Ik had hem voor de televisie staan. Ja. Ik heb helemaal opgenomen. Nou ja, goed, later kwam de cd's. Dus ja. En toen heb ik de cd gekocht. Ja. Ik heb hem nog steeds. Dus, ja.
0: Oké, okay. Nou, grappig. Mijn hersenen zijn een beetje prut.
1: We gaan herinnert u zich deze? No.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Dank je wel voor het herinneren.
1: Ja. Soms heb je het nodig, maar dat heb ik ook wel. Ja. Dus daarom sterken wij daar ook elkaar in aan.
0: Dat bedoel ik.
1: Goed zo. Yes. Nou, de eerste, dat is een Schotse popband uit Glasgow. En uit de jaren 60, een hele bekende band. The Marmalade. En ze hebben diverse successen gehad met de platen. Bijvoorbeeld ook met Opla Die, Opla Da. Volgens mij heeft de Beatles dat later ook nog een keer gezongen. Maar waar ik voor gekozen heb is een nummer uit 1970 en dat is Reflections of My Life. Nou, volgens mij is dat ook nog toepasselijk in deze tijd.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Dat denk ik wel. Mag men
1: zelf wel eens in de spiegel kijken van hoe sta ik ervoor, toch? En de volgende plaat is van de Britse popgroep The Tremaloos, of hoe je het ook uitspreekt. Ook een band uit de jaren 60 die veel hits heeft gemaakt. En ik heb er eentje gekozen die eigenlijk... Tenminste, ik dacht dat hij heel, heel bekend was. Het klonk voor mij ook heel bekend. Maar was niet hun grootste hit. Van hun grootste hit was Do You Love Me. Maar ik heb gekozen van Even the Bad Times Are Good. En dat vind ik wel een hele mooie titel. Even the Bad Times Are Good. En dat plaat uit 1967. Dus...
0: Ja, want de slechte tijden die zorgen er ook weer voor dat je juist de goede tijden heel goed kan waarderen. Ja. Meer waarderen.
1: Ja. Ja, dus dat is het. Daarom vond ik het ook een leuk plaat. Maar hij wordt heel vrolijk gezongen. Dus wat dat betreft zijn er wel echt leuke platen.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we lekker luisteren. Komt-ie!

0: Ja, de Tremolo's met Even the Bad Times Are Good. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Dus ja, we gaan iets belangrijks doen. En we zitten eventjes een paar tellen te wachten op... Ja, ik weet niet of hij overgaat. Ja, denk het wel. Ik denk het wel. Ja, gaat die. Blijft. Dat moet wel opgenomen worden. Ja, hij gaat wel, maar. Ja, hij gaat op. Ja, nu niet meer. Nee. Ja, nog een keer. Ja, dan moet je wel even ophangen. Ja, even geduld, jongens. Even geduld. Nou, gaan we weer kijken, hoor. Ja. Gaat hij over? Ja, hij gaat over. Hij gaat over. Ja, wie weet ligt die telefoon wel ergens in de kast.
1: Ja.
0: Dat kan, hè? Nee. Nou, dan houdt het op.
1: Goed geprobeerd. We gaan verder met onze eigen muziek.
0: Ja. Hij gaat nog over... We proberen het gewoon. Blijf het gewoon proberen. En ja. Oh. Nou. Het is klaar. Ja, dat kan je doen.
2: Ik zal er eerst gewoon even bellen.
0: Oh, ja.
2: Ga jij maar een muziekje draaien.
0: Ja, nou, we gaan gewoon een muziekje draaien. We beginnen gewoon lekker met Coa Ray. Ik ken ze niet, maar een nieuw nummer van de lijst met The Void.

0: Ja, Coa Ray DeVoort, een Britse indie-artiest.
1: Ja, dat zit ik net te lezen. Ik denk, ik zocht even op. Maar, ja, en ja, ze zeggen hierbij, je kan hem bekennen van zijn eerste band, Causes. Maar dat ken ik niet. Maar,
0: nee, dat zegt me niks. Dus. Maar ik vond, maar het is, ik vond de klank van stem vond ik wel lekker.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, maar ik dacht dat je tweede plaat erachteraan.
0: Nee. Ik dacht, misschien heb je nog iets te zeggen. Is het niet die hele zielige plaat van die konijnen?
1: Ja. Ja, hè? Flappy 2.0.
0: Ja, van die wat is het?
1: Ja, zeg het maar.
0: Hoe heet die serie?
1: Nee, het was een serie.
0: Film?
1: Film.
0: Ja.
1: De film was Watership Down.
0: Watership Down. Oh, ja. Dat vond ik zo, echt zo'n nare film. Zielig. Nare,
1: ik vond, hij was zielig, ja.
0: Ja.
1: En dan als je dan deze plaat erbij hoort, op die manier gezongen door onze grote vriend Art Garfunkel, want daar gaat het over. En Bright Eyes is niet officieel van hemzelf. Dat is een lied van Mike Batt. Maar hij heeft nog gebruik voor de film, animatiefilm Watership Down.
0: Ja. Ja. Nee, ik kan die film nog herinneren.
1: Ik ook. Ik weet nog goed. Ik ben samen toen met Gerrit Nou, dat was toen een vriend. Is nog een vriend, maar toen echt een vriend van mij. Ja. En dat we samen naar de bioscoop gingen. Hadden we in Harderwijk had je nog de
0: Atlantis?
1: Nee, Stadshal.
0: Dat is voor mijn tijd.
1: Oh ja. Dat is zeker voor jouw tijd. Maar ja, dat water is het nummer is uit 79. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus het was voor jouw tijd, ja.
0: Ja.
1: Nou, 1970,
0: toen liep ik wel rond.
1: Ja, liep wel rond, maar toen had je... Maar dat je dan de animatiefilm Watership Down hebt gezien dan?
0: Ja, later natuurlijk op tv.
1: Toen je echt mocht kijken. Ja. Want het was natuurlijk wel eens, als 3-4-jarige mag je dan niet naar kijken.
0: Het was, het was best wel een intensief film.
1: Ja,
0: het
1: was heel zielig. Dat. En, maar daarom hoort deze ook mooie plaat er ook bij.
0: Ja, Bright Eyes.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan kom je bij de andere kant van het spectrum, maar toch weer gelijk. Verdrietig. Happiness, ja. Maar happiness is zo sad.
1: Ja, kan.
0: Ja, een samenwerking tussen Swedish House Mafia en Licky Lee.
1: Oh, die kennen we nog wel, hè?
0: Ja.
1: Licky Lee.
0: Ding-ding.
1: Ja. Dus, het zal wel een hele rare combi zijn van Bright Eyes naar die andere, of niet?
0: Ja, we gaan meemaken.
1: Oh ja, je hebt niet gecontroleerd.
0: Nee.
1: Oké, verrast me.
0: Oké. Maar eerst even naar die sprankelende ogen, Bright Eyes.

0: Ja, Happiness is So Sad.
1: Ja, ik vond het wel meevallen.
0: Ik ook.
1: Ja, ja. En de overgang van de ene plaat naar de andere plaat viel mij ook 100% mee.
0: Ja, hè? Het was hier opeens dat je dacht van wow.
1: Ja, nee, het was geen schrik-effect. Nee, dat was, was echt hartstikke leuk.
0: Zeker, zeker.
1: Maar ja, even een dingetje. Vannacht heeft er iets... Had iets moeten volbrengen wat niet gelukt is. Ik weet niet of je het hebt gelezen over die vrouw die twee...
0: Oh, dat. Ik kan zeggen, sterke dame.
1: Ja, nou ja, dat kan je wel zeggen. En het is natuurlijk wel heel vreemd dat als je een spuit krijgt waar je eigenlijk in slaap moet vallen, bij de tweede moet je eigenlijk komen te overlijden.
0: Nou, het is één spuit die ze gebruiken.
1: Ja,
0: ik was benieuwd. Nou, ja. Het is een middel die ervoor zorgt dat je snel in slaap valt.
1: Ja.
0: En die wordt heel erg gebruikt in ook bij met dierenartsen en ook voor noodsituaties. Omdat je daarmee iemand heel snel kan verdoven.
1: Ja.
0: Maar als jij 15 gram, het wordt ook in Nederland gebruikt voor mensen die euthanasie willen plegen. Omdat ze gewoon zo ziek zijn en het allemaal niet meer trekken. Dat is dan 15 gram. Dan val je in slaap. En dan zak je verder weg en dan is het gaan over.
1: Mm,
0: ja. Zij heeft dus twee keer dat gehad. Hè? Ja.
1: En gewoon overleefd, hè?
0: En gewoon overleefd,
1: wat
0: ja.
1: Wat ik dan gelezen heb, dat ze op een gegeven moment... Zij heeft bij de eerste spuit, gaf ze al aan van... Dat of haar armen uit elkaar zouden barsten, zeg maar.
0: Ja, dat het raar voelde.
1: Dat het raar voelde, dat gevoel gaf, had ze. Ja, en dan bij de tweede spuit dat het ook dan niet gelukt is. En denk ik van, oké, en nu? Ik bedoel, ze heeft... Twee spuiten gehad, moet je dan zeggen van oké.
0: Okay. Ja, de enige manier die mag. En ja, volgens mij, de advocaten zitten natuurlijk bovenop. Ja, ho, het is nu klaar, want...
1: Dat is nog een ding. Want kijk, want het is nu van, moet ze hem nog een keer? Of zeggen, ja, ze heeft het gehad, dus ze heeft het overleefd. Klaar. Dus, maar moet ze dan vrijheid gesteld worden of moet ze nog... Ja, een gevangenisstraf houden.
0: Dat is een
1: houden.
0: Interessante casus.
1: Dus dat is wel heel interessant om dat mee te maken.
0: Wel heel bijzonder, hoor. Ja. Want dat is nooit eerder gebeurd. Dus dan heb je als lichaam echt wel een behoorlijke weerstand.
1: Het is wel een keer eerder gebeurd, hoor. Dat was toen met een donkere, zeg ik dat goed, maar negrogiede man.
0: Ja, of Afro-Amerikaans.
1: Maar dat was ook eentje die... Die was gewoon super... sterk qua lichaam, zeg maar. En die heeft het toen ook overleefd. En die heeft daarna wel, omdat hij het overleefd heeft, is hij wel in vrijheid gesteld. Ja. Dus ja, dat kan dus ook.
0: Ja. Ja. Ja, een bijzonder verhaal, ja.
1: Ja. Maar goed, we gaan weer verder met de muziek. We gaan straks nog een ander dingetje even naar boven halen.
0: Een liedje over Trump.
1: Nou.
0: Daddy.
1: Oh, Daddy, ja. Maar zo cool is hij niet, hoor.
0: Nee, zeker.
1: Vreselijke vent, vind ik het. Echt.
0: Ja.
1: Maar goed, ik hoef hier niet veel over te zeggen, want ja, Boney M kent iedereen wel.
0: Iedereen kent hem,
1: en, ja. Met hun prachtige achtergrond, voorgrond, naast hem. Bobby, wat was die eigenlijk?
0: Zingen.
1: Hij kon niet zingen, want de stem werd gedaan door iemand anders. Dus,
0: uiteindelijk een beetje troosteloos in een flatje achteraf in Lelystad en dan uiteindelijk overleden.
1: Heeft er niks aan overhouden.
0: Nee, helemaal niks.
1: Zonde. Maar goed, ze hebben natuurlijk heel veel hits gehad en ik dacht van, kies er gewoon eentje tussenuit. En ik heb gekozen voor Daddy Cool.
0: Nou, lekker. Nou, top. Waar zitten we nu?
1: Waar we nu zitten, maar waar we morgen heen gaan.
0: Ja, wat wij gaan doen, we gaan lekker Daddy Cool luisteren en dan komen we daarna wel terug.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, doen we.
1: Goed.
2: She's crazy like a fool.

0: Ja. Ja, ga je het even afronden?
1: Ik rond het af, ja. Het liedje.
0: Ik denk, populair te zijn door één nummer uit te brengen en dan ga ik alles maar meezingen. Nou,
1: En goed dat ik kan zingen, jongens. Zo
0: echt
1: goed.
0: Waar. Ja. Fantastische stem.
1: Ja, en mocht er klachten zijn, dan kan je bellen naar Ron 06.
0: 8309-8309. Daar mogen de klachten binnenkomen. Maar ook de verzoekjes.
1: Maar ook de verzoekjes,
0: voor het tweede uur hebben we nog plaats voor een aantal nummers.
1: Ja, dus, zeker. Dus, ja.
0: Komen met al je verzoekjes.
1: Ja.
0: Nou ja, allemaal.
1: Allemaal. Ja. Ik ga even... dat ga ik even doen. Ik ga even switchen. Ja, we gaan het eerste uur afsluiten met een nummertje uit, de jaren 90 van TLC. Waterfalls. Ja, die ken je wel.
0: Ja, als ik hem hoor, waarschijnlijk. Als ik hem hoor, maar...
1: Dus dan kunnen we daar lekker naar luisteren. En dat is het.
0: Dat is het. We kunnen lekker luisteren naar Waterfalls van TLC.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: En nu?
1: Even wachten dat we in kunnen starten.
0: En duurt dat nog lang? Of zeg je van... we hebben nog wel even.
1: Ja, we hebben nog wel even.
0: Nee, maar ja, TLC is dan een Engelse groep?
1: Amerikaans
0: groep.
1: En volgens mij was een van die meiden ook verongelukt toen met het vliegtuig.
0: Oké. Ja, ik ga het zo
1: volgens mij Kelly Rowland zat er ook in.
0: Kelly Rowland?
1: Ja, dacht wel. Dus dat was wel een beetje een trieste aangelegenheid met het ongeluk. Dus, het is een prachtig nummer. Wij gaan het eerste uur afsluiten. We zijn zometeen terug. Dus, TLC.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het tweede uur van Simon R. Wees welkom. Ja, Ron, oh, je zit te eten.
1: Geen muziekje? Nee, muziekje.
0: Jawel, geen muziek. Muziekje is afgelopen. Dus,
1: oh, muziekje is afgelopen, ja. Nou, welkom ben jij ook in het tweede uur weer.
0: Ja.
1: We zijn er weer helemaal bij.
0: We zijn erbij.
1: En moest even, altijd even opstarten. Het eerste uur gaat altijd lekker vlot lekker door. Tweede uur dan moet eventjes
0: olie een beetje bijvullen.
1: Ja, je hebt je koffietje, je hebt je koekje. Ja. Dus je kan er weer helemaal tegenaan.
0: Want de band die waarmee we openen, dat is genaamd Friday. Dat is morgen dus.
1: Dat is morgen dus, ja.
0: Ja. En dat is een Amsterdams bandje. En Koen Brouwer en Quinten Huygen, die kennen elkaar al van het conservatorium. En ja, ze zijn op een gegeven moment gewoon gestopt met werken, vol in de muziek gegaan. En vanaf dat moment voelde eigenlijk elke dag alsof het vrijdag was. Dat het weekend begon en ja, daardoor is de band Friday gaan heten.
1: Nou, vind ik mooi gevonden.
0: Ja. Ja. En ik vind het ook een leuke nummer. En ik merk dat zeker in Nederland het hele indie gebeuren toch best wel een beetje groter begint te worden.
1: Dat begint langzamerhand weer een beetje op te komen. Dat is wel mooi, ja.
0: Ja. Ja. En over mooi gesproken.
1: Ja.
0: Volgende nummer.
1: Ja, dat is een nummer dat vond ik wel grappig. Toen ik met mijn lijstje bezig was afgelopen maandag. En had ik ingezet. En ik was net klaar met mijn lijstje. En ik zat naar het programma te luisteren van Bas. Volgens mij had hij... André was zijn sidekick, zeg maar. Maar ik weet niet of het dezelfde André is als de André die ook ons af en toe informatie geschaft.
0: Net ook hebt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat weet ik ook niet. Nee. Dus, maar omdat hij ook André heet. Dus, dat was een nummer van de Simple Minds. En dat heet dan Belfast Child. En dat was wel grappig dat ik naar mijn lijst af had. Ik dacht, ik ben klaar. En hij komt, huppakee, komt hij met dat nummer aanzetten. Dus dat was wel grappig. Dus je bent er weer. Even kijken. Er staat hier ook van. De zanger van de band gaf later aan dat de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfast Child probeerde hij zich in het leven van de nabestaanden van de slachtoffers die hun geliefde hebben verloren. Dus ja, het was in die tijd dat je weet allemaal wat er in Noord-Ierland allemaal gebeurd is. Dat was niet de vrolijkste tijd. Nee. En als je dan als kind opgegroeid bent, elk kind wat opgegroeid is in een oorlogsgebied, daar word je niet vrolijk van. Dus,
0: en dat was trouwens niet zo lang geleden ook alweer eventjes spannend, hè, met die Oranje Mars.
1: Ja. Dus, het blijft daar altijd, het protestant-katholiek blijft altijd daar. Ik denk toch altijd wel simpel van, stoot het af, laat het gewoon de ene bij Ierland, de andere bij...
0: Blijft bijzonder.
1: Blijft bijzonder. En dan gaan we gelijk naar mijn volgende nummer. Dat is goed. Dan ga ik gelijk door. Een oudje. Een muzikaal plaatje. Dus geen zinger erin. Dat was Lily Was Here van Dave Stewart. Wel bekend van de Eurythmics. En Kenny Dulfer. En Kenny Dulfer zat ik laatst te kijken op... via KPN kan je een bepaalde kanaal kijken. Volgens mij was het kanaal 81. En dat was, ging over een documentaire van Kenny Dulfer met haar vader, Hans Dulfer. Groot saxofonist. En ze was als kind was al met muziek bezig. En ze vond het heel... ze was eigenlijk geobsedeerd door de vader, hoe die muziek maakte. En dat vond ze zelf ook wel ook mooi. Dat wilde ze later ook. Ja. En ook op de saxofoon. En ze is groot geworden en is bekend geworden door Prince.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk zou er geen samenwerking zijn. Want Prince had haar uitgenodigd om bij een concert te spelen. En op een laatst heeft hij haar afgeserveerd. En daar was ze zo... Mag ik het zeggen? Ja, was zo pissig over... Dat ze een bericht heeft gestuurd naar Prins van... Wat maak ik me nou? Ik ben er helemaal klaar. Ik was... dat heeft hij later wel goed gemaakt. Want ze heeft bij verschillende nummers van hem... saxofoon mogen spelen.
0: Ik ben niet zo heel erg fan van de saxofoon.
1: Nou, ik vind saxofoon
0: het
1: op
0: kan de een beetje zeurderig. Ja,
1: maar de saxofoon op de manier zoals hij hier speelt in dit nummer vind ik wel mooi.
0: Ja.
1: Ja,
0: het is bevestigd.
1: Oké, nou dan ben ik er goed op lettende luisteraar.
0: Ja, yes. André zit inderdaad bij Bas op maandagochtend. Ja. Nou, gezellig joh.
1: Ja, prima. Ben je ook een echte collega van ons?
0: Ja, dan ben je nu een collega van ons. Wat leuk, André.
1: Ja, en wat wilde ik nou nog meer zeggen? Dat
0: Prins?
1: Nummer. Nee, hey. Dat nummer waar ook een saxofoon in voorkomt. Baker Street.
0: Ja.
1: Van Carrie Rafferty. Dat vind je ook niks?
0: Ik vind het lastig.
1: Lastig. Oké.
0: Okay. Ja, ik vind het lastig.
1: Jij vindt dat lastig. Ik vind het lastig naar de Black Keys te luisteren. Dus ga maar lekker door met mijn nummertjes nu.
0: Gaan we doen. Simple Minds met Belfast Child en Lily Was Here van Dave Stewart en Candy Dulfer.

0: Ja, daar was ze.
1: Ja, ja, jij wel geen saxofoon-fan. Maar ja, ik vind in deze stijl dat samen combineren met gitaar met die saxofoon, vond ik wel een mooi samenspel. Dus,
0: ja, het is niet vervelend, maar ik ben er gewoon niet zo fan van.
1: Nee. Ja, nee, ik heb ook wel eens van die North Sea Jazz Festivals. De kei, waar dat geïmproviseerde jazz komt met die daar hou ik ook niet van.
0: Nee.
1: Het moet wel... Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat kan ik zeggen, ja, er moet muziek in zitten. Zij zeggen, ja, dit is ook muziek, maar...
0: Zijn mensen die zeggen, dit is echt muziek.
1: Ja, nee.
0: Ja, de rest is bagger, dit is echt muziek. Ja.
1: Nee.
0: Ja, nou, laten we elkaar smaken niet afkraken.
1: Nee.
0: Je houdt ervan of je houdt er niet van. En wij houden er niet van.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus we gaan over naar de volgende.
0: Ja, Boy and Bear. Met nummer Where Does Life Begin? Nou, dat is een goeie.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Waar begint het leven nu echt?
1: Ja.
0: Je kan zeggen, nou, het leven begint pas echt wanneer je geboren bent. Of leven begint al veel eerder.
1: Nou, ze zeggen toch, het leven begint na 40. Dat is een gezegd,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Het leven begint na 40.
0: Ik zit een beetje in de puberteit.
1: Jij? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Jij bent net, je bent net aan de luiers.
0: Ja.
1: En ik zit alweer dicht bij de luiers. Dus zo kan je het zien dan, hè?
0: Zo kan je het zien, ja. Dus, nee joh, ik denk, tik gewoon een 90 of 100 aan, hoor.
1: Nou, ik hoop het voor je.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat we samen hier dan zitten.
0: Wat lastig.
1: Ja, denk het ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, of we moeten met zo'n busje hierheen gebracht worden. En met zo'n, dan moeten we zo'n traplift naar beneden.
0: Ik heb wel een artikel gelezen over van dat het menselijke lichaam eigenlijk nooit en nimmer 200 kan worden. Dat heeft te maken met dat gewoon het kijk, je kan cellen regenereren en noem maar op. Maar het grootste probleem zit hier in je hoofd.
1: Ja, alles gebeurt vanuit je hersenen.
0: Dus dat wordt lastig. 120, 130, weet je, dat zou nog kunnen. Uiteindelijk met allemaal trucjes en noem maar op. Maar 150, 160 of dat nee.
1: Dat gaan we niet halen. Maar dan nog, en weet je, dus over zoveel jaar, weet je, 30 jaar. Wat is er dan? Dat weten we toch niet.
0: Nee.
1: Is Veluwe dan nog steeds in de ether? Dat weten we ook nog steeds niet. Dus,
0: dat weten we ook niet.
1: Dus daar gaan we maar niet vanuit. We gaan nog gewoon lekker vrolijk door.
0: Ja.
1: En je had een plaat. Where Does Life Begin? Boy and
0: Bear. Ja, Australische indie band.
1: Hoe spreek je nou?
0: Ik heb een paar.
1: Bear of
0: boy
1: bear?
0: Boy and bear.
1: Bear.
0: Bear.
1: Ik heb liever bear.
0: Are you mate?
1: Ja. Nou, een Australische band.
0: Australische band, ja. Ja, dat is het.
1: Ik, dat was hem. Nou ja, ja. Dan ben ik benieuwd hoe de plaat dan is. Want ik ken hem niet. Dus,
0: nee. Nou, mooi.
1: Maar dat is juist ook leuk. Ik vind het wel grappig.
0: Gaan we daarna de straat op?
1: Ja, misschien. Om met een.
0: Ja?
1: Om ons liedje te promoten.
0: Ja, al dansend.
1: Ja, dansend.
0: Ja.
1: Oh ja, ja, ja. Met z'n tweeën. Oh ja, ja, dat kan. Ja. Ja, Ivan en Ron.
0: Ja.
1: Dancing in the Street. Ja.
0: Dat kan heel goed.
1: Alleen zij hebben ons nagehaapt.
0: Ja.
1: En er zijn nog grote namen ook nog.
0: Ja.
1: David en Mick.
0: Ja.
1: Ja, vind ik wel jammer, maar goed.
0: Ja, nou ja.
1: Zijn we net aan het begin dat artiesten en dan snoepen zij ons, ons nummer.
0: Ik vind het wel laag.
1: Ja. Maar ja, ja. Goed, ik gun het ze. De ene leeft niet meer. De ene leeft niet meer.
0: En de andere leeft nog
1: leeft net. Wel. Maar ook, ja, die leeft...
0: Die hobbelt rond met atroos en weet ik het
1: ja,
0: allemaal.
1: Ja, maar goed. Hij is er nog.
0: Ja.
1: Dus die twee gaan we dan draaien.
0: Ja. Dancing in the Street. Ja, Dave Bowie, Mick Jagger, ja. Die hebben wel een paar nummers samen gedaan, toch?
1: Ik ken alleen deze.
0: Ja, ik dacht dat ze...
1: Ja, kan zijn nog eentje, maar ik dit is de grootste.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ik ga dat zo even uitzoeken.
1: Ga je dat even uitzoeken?
0: Ja, ik kan het helemaal mee
1: zeggen. Jij als de man van de redactrice, die wil toch van de feitjes weten.
0: Zeker weten, ja. Where does life begin, boy? And people dancing. And beer.

0: Nou, dit zijn wij dus niet. Losers.
1: Nee, zover ik weet niet.
0: Nee.
1: Dus
0: de band Balthazar.
1: Ja, prima. Dat is,
0: ken je ze?
1: Nee, Balthazar, nee. Ik ken hem wel als koning uit de Bijbel. Maar dat,
0: ja, dat is zo. Ja.
1: Dat zal niet dezelfde Balthazar zijn, denk ik.
0: Nee, maar nee. Ik dacht, ik doe hem er eens een keer weer in.
1: Oh, heb je hem al een keer gehad dan?
0: Nee.
1: Oh.
0: Wat heb ik normaal altijd of vaak? Wat voor artiesten?
1: Ja, de Black Keys.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, Blauwzoen.
0: Ja, maar qua waar ze vandaan komen?
1: België.
0: Ja, amai.
1: Ah, België.
0: Ja, het Belgische band.
1: Oh, Belgisch band. Ja. Oké. Okay. Nou, prima. Ik ken ze niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee, heel veel namen.
0: Ja.
1: Dus, nee. Maar goed, ze komen hier weer van tevoren. Zo heb ik bijvoorbeeld, ik luister nu een pop in je moerstaal of wat dan ook.
0: Ja, ja.
1: En, je moerstaal heet die. En,
0: je
1: moerstaal. Op een gegeven moment, daar staan ook wat bekende Nederlandse zangers en zangeressen. Maar er staan ook heel veel onbekende in. Nou, echt namen waar ik nooit van gehoord heb. Ik denk van, okay, er zit toch best wel heel veel...
0: Nieuwe mensen
1: aan te komen die het straks moeten gaan maken. Dus dat is wel leuk. En even terugkomend. Ik heb hem toch er even ingezet. Als laatste. Ik hoop dat je me zo meteen kan draaien voor mij. Zoals we weten is woensdag is ons ontvallen dan Paulien Cornelissen.
0: Ja.
1: Ik volg de slimste mens. En,
0: het is een mooi mens, maar ik wist niet eens dat het ziek was, joh.
1: Ja, ze had al een paar jaar al kanker. Het was op een gegeven moment ging het
0: op en neer. Down, ja.
1: Maar goed, het is nu dat was op een gegeven moment toch weer opgekomen. Want in deze serie die is voor de zomer opgenomen. Daar is al geconfronteerd al met een zware chemokuur.
0: Ja.
1: Ze zat ook zwaar aan de medicijnen toen deze opnames werden gemaakt. Maar ze was er.
0: Ja.
1: En dat tekent toch wel het figuur Paulien Cornelissen. En ze kon met een kwinkslag kon ze toch hele leuke dingen kon ze vertellen. En dat, het was gewoon een lief aardig mens. En ik vond de chemie tussen Herman van der Zand en haar vond ik ook perfect. Ja. Ze waren gewoon echt goed op elkaar ingespeeld. Dus ja, het zal mij benieuwen wie in het nieuwe seizoen de opvolger worden. Want je gaat toch vergelijken. Hè? Want in het begin dacht ik ook van... Ja, wie volgt die eerste twee op, zeg maar. Maar goed, het is toch gelukt.
0: Trouwens ook een filmpje van Arjen Lubach... die even op Insta dus deed. Maar die was ook behoorlijk verslag. Want zij kwam ook dus vaak bij hem in de show. En ze waren ook bevriend. Dus er was wel eventjes... En dat is wel grappig. Dan zei hij ook zo van... Ja, nee. Weet, ik denk ook dat ze heel erg had moeten lachen... om het feit dat ik nu moeilijk en weet ik het allemaal zit te doen.
1: Ja, ze was ook heel open met het nieuwe seizoen. Eerste programma om te zeggen van... waarom zij een hoedje, petje, dat soort dingen droeg. En zegt van, het is niet ik. Het is niet mezelf.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel blij dat ik hier kan zijn. En dat tekent dan toch wel de mensen. Hè? Sommigen die gaan, ik ga lekker thuis zitten. Weet je wel.
0: Een beetje zielig in een hoekje doen. Of toch nog het laatste eruit persen.
1: Ja, en dat zij bleef gewoon zitten. Maar die dag ervoor, dus voor die woensdag, was in dat programma was een zangeres, Jet van der Steen.
0: Ja.
1: Nederlandse zangeres.
0: Ja, die ken ik wel.
1: En gewoon een leuke meid. Was, Jet, kan je een liedje zingen? Nou ja, ze had net een nieuwe plaat uitgebracht. En dat was Designer Tas. Nou, ik denk van, die zet ik dan in mijn lijst. Dan draai ik hem een volgende keer wel weer.
0: Ja.
1: Maar nu, naar aanleiding van dit, vond ik het wel toepasselijk om... de tekst slaat niet zo op het overlijden van Paulien natuurlijk. Maar wel dat zij in dat programma van De Slimste Mens is geweest. En ik denk... draaien dan van Jet van der Steen. Designer het was. Leuke korte tekst. Dus
0: gaan we gewoon zo meteen doen. Even kijken. Maar eerst de Slow Readers Club. Die is voor jou. Our song is sung. Ons liedje is gezongen. Nou, dat klopt. Ons liedje is inderdaad gezongen.
1: Ja, de Slow Readers Club is een Engelse rockband uit Manchester. En ze zijn... Ja, er staat hier ook bij, band waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Nou, ik had er ook nooit van gehoord. Maar als je spelen in Engeland, spelen ze wel de grote zalen, spelen ze plat. En ik heb al wat nummers geluisterd. Het is niet dat ik alle nummers zeg van oké. Okay. Het is niet dat je het niet kan beluisteren. Maar goed, sommige nummers leg je meer dan andere. Ja. En ik vond het nummer Oud. Oh, wat is het? Oude Song is a Song. Vond ik wel een van de hoogst uitspringende nummers. Ik denk, nou, zet hem erin. En de band is niet bekend. Ik vind het leuk om af en toe onbekende bands erin te zetten. En misschien ga ik dat straks ook doen met die onbekende zangeressen. Dat is ook wel heel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Daarna iets bijzonders.
1: Je gaat 3 achter elkaar doen?
0: Nee. Oud Song is Song. En dan...
1: Ik dacht dat je Jet van der Steen ook...
0: Ja? Oh, ik dacht dat je zei, die wil je als laatste.
1: Oh, dat mag ook.
0: Nee,
1: ja, ik dacht aanleiding van mijn verhaaltje. Maar prima, dat doen we dan... Doen we als laatste. Dat sluiten we daarmee af.
0: Dat doen we zo. Nee, maar dat is prima. Maar ik dacht dat zij van als laatste nog...
1: die had ik als laatste erin gezet. Ik had hem niet in staan. Maar ja. Omdat ik dat verhaaltje met Paulien Cornelissen combineerde met zij. Omdat haar zij nog in dat programma zat. Voordat de aankondiging dat Paulien was overleden.
0: Ja, zo ja. Ja. Even kijken. Dan denk ik dat het goed is dat we in de juiste dingen doen.
1: Ja.
0: Volgorde.
1: Ja.
0: Dat doen we eerst Jet. Dan de Slow Readers Club.
1: Ja.
0: En daarna gaan we gewoon even 3 nummers doen.
1: Ja.
0: Spinfish. Maar dan met een Franstalige nummer voor het eerst.
1: Ja, dat is onbekend eigenlijk.
0: Ja, is ongekend.
1: Hij zingt alleen Nederlands.
0: Ja, maar het heeft een reden. Hij heeft dit liedje geschreven voor de film Toet Direction. Ja, en die komt op het Nederlands Filmfestival. En wanneer is dat? Dan kom ik even niet zo uit. De slotfilm. Oh ja, slotfilm van 46e editie van het Nederlandse Filmfestival. 30 september, woensdag. Dus daar heeft hij hem gisteren gehad. Nu is het 1 oktober, toch? Ja, klopt. Dan was het gisteren. En hij speelt er zelf ook in die film. En het is een beetje een bijzondere film, want... Het gaat over de 71-jarige regio taxichauffeur, chef, die wordt ontslagen. En hij besluit tijdens zijn laatste rit iets radicaals te doen. Hij neemt een afslag naar een nog onbekende bestemming zonder plan en neemt zijn bus vol vaste passagiers mee op zoek naar autonomie en levenslust. Nou, wat volgt is gewoon een tragicomische road movie. Wie speelt er allemaal in? Nou, Michiel Kerbos, Erik Dion, Spinfish dus en Dries Smits. Dus dat is een beetje een coming of age over ouder worden en onverwachte vriendschappen. Dus het kan best een leuke film zijn ook nog eens. Ja, en dus is dit liedje door Spinfish gezongen. En ik denk als je hem luistert dat je dan toch iets vertrouwds hoort van... Hey, dit is toch wel Spinfish. Maar dan in het Frans.
1: Hij heeft wel een eigen stijl in het zingen.
0: Zeker, ja. Dus, maar we gaan Jet van der Steen beluisteren. Deze heb ik nog niet gehoord trouwens. Dus ja,
1: hij is ook net nieuw.
0: Oh, is net uit, ja. Nou, ik ben benieuwd. We gaan luisteren.

0: Nou, dat was hem.
1: Ja, ja, nou, ik moet toch even terugkomen op het feit dat dat zou wel een spinvis zijn. Maar ik vind dit niet een spinvis. Het was niet... Ja, het is een mooi lied, mooi gezongen. Maar niet dat je gelijk zegt van, dit is spinvis.
0: Nee?
1: Nee, het had ook iedere andere zanger kunnen zijn.
2: Ja, nou, maar je voelt wel zijn dingetje erin. Zijn stem, de klank, zal ik maar zeggen.
1: Ja, nou, ja, nee, ja, nee, ja, spin, ja. Als je nummers van Spinvis de Nederlandse versie neemt, dat zijn toch allemaal gebreidelde nummers, zeg maar. En dit vind ik toch wel een... Ja, dit zou gewoon een potentiële top 40 plaat kunnen worden, zeg maar.
2: Ja, misschien wordt het wel. Ik bedoel, ja, het zou maar heel goed kunnen, ja. Dus, nee, maar heel bijzonder. Dus een Franstalig liedje van Spinvis.
1: Ja, nee, van leuk.
2: Ja.
1: Dat kan hij op voort borduren eventueel.
2: Dat denk ik wel, ja. We gaan afsluiten met Fireflies. Dus nieuw van John Legend en Pharrell Williams.
1: Ja, waar kennen we die niet van?
2: Ja, daarom. Dus die heeft er aan meegeschreven. En ja, het is een ook visueel. De clip is gewoon prachtig om te zien. En het is een liedje dat gaat eigenlijk over achterstandswijken, waarbij zelfs kinderen gewoon langs situaties lopen en gewoon het al niet eens meer zien. En dat mensen al niet eens plannen maken voor wat wil ik over 5 jaar of 10 jaar. Want het kan er zo over zijn. Mm. Dus het is ook een beetje een politiek statement over de armoede in Amerika. Ja, en de Fireflies, dat zijn natuurlijk in die wijk ook die vuurvliegjes die in de zomer dus rondvliegt. Dus ja, ik heb die clip gekeken. Het is een beetje zwart-wit ook, maar het is wel een indrukwekkende beeld die gebracht wordt. Dus ja, en ik vind het ook wel een mooi liedje. Dus ik ben benieuwd. Het album komt uit op 23 oktober. Het is een nieuwe. Dus.
1: Oké.
2: Ja, ik ga afronden.
1: Nou, fijn.
2: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, ja, ja, fijn dat je nog... Ja, nou, ja, om nou te blijven zitten, dat nee, ook wel
2: dat
1: gezellig.
2: Gaan
1: maar
2: gaan we niet doen.
1: Moet toch slapen. Jij moet morgen werken, ik niet.
2: Nee, dat
1: ik
2: is zo.
1: Ik ga weekend weg, dus dat is ook wel leuker. Dus,
2: oh, ja, lekker, joh. Ik zou zeggen, bedankt luisteraars dat jullie weer naar ons hebben geluisterd. Vergeet niet, hè, ons nieuwe single te streamen, zoveel mogelijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat het eind van het jaar in ieder geval op 100 zitten. Dat ja, toch, ja.
2: Ik zag net de teller trouwens op 23 staan. Dus
1: dat gaat hard. Ja,
2: ja. Dus... Fireflies, fijn weekend alvast en tot volgende week. Bedankt Ron.
1: Jij ook bedankt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Zeewolde is momenteel de enige gemeente in Flevoland zonder een samenspeelplek die toegankelijk is voor kinderen met en zonder beperking, meldt Omroep Flevoland. Aanleiding is de opening van een nieuwe inclusieve speeltuin in Emmeloord. Volgens Marcia van Werven, directeur van Jantje Beton, beschikt Flevoland daarmee op 1 gemeente na over samenspeelplekken. Landelijk hebben inmiddels 200 gemeenten tenminste 1 samenspeelplek, terwijl dit in 142 gemeenten nog ontbreekt. Een samenspeelplek is ingericht zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarbij gaat het onder meer om toegankelijke paden, aangepaste speeltoestellen en voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. Een automobilist is donderdagochtend rond 8:30 met haar auto tegen een boom gebotst op de Koningsweg, de N310 bij Garderen. Het eenzijdige ongeval gebeurde in een bocht waar in het verleden vaker verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over haar auto. Het voertuig raakte aan het spinnen, schoot van de weg en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster gecontroleerd, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. En tot slot, Putten staat stil bij de razzia van 1 en 2 oktober 1944. De razzia begon op 1 oktober nadat Duitse militairen de avond ervoor bij een aanslag op de Oldenallerbrug waren beschoten. De bezetters omsingelden daarop Putten en verzamelden de inwoners op het Kerkplein. Uiteindelijk werden 659 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort en later gedeporteerd naar Duitse concentratie- en werkkampen. Van de gedeporteerde mannen keerden slechts 48 na de oorlog terug. De officiële herdenking begint vrijdagavond om 7 uur bij monument De Vrouw van Putten. Tijdens de plechtigheid worden...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Krista Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Welkom terug na de commercials.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

106.1 in Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hallo!
4: Yeah.
5: Is dat you?
3: Who's it?
5: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
5: Yeah!
3: Oh, Cornelius!
5: Listen!
3: Bye-bye.
5: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
5: I'm in trouble.
3: Yeah.
5: My girl

0: Well, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf? Hallo, Wolf?
2: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Op de A1 bij Barneveld heeft donderdagochtend een ongeval met 3 voertuigen plaatsgevonden. Het verkeer richting Amersfoort ondervond daardoor flinke hinder. De vertraging liep op tot ruim een half uur. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen van de weg gehaald. Automobilisten werd geadviseerd rekening te houden met extra reistijd. Noord-Gelders Metaal heeft een subsidie ontvangen van de gemeente Harderwijk. De financiële zorgen van de organisatie, die sinds 2004 metalconcerten en andere evenementen organiseert, zijn daarmee echter nog niet voorbij. De organisatie trok afgelopen zomer aan de bel vanwege acute financiële problemen en startte onder meer een inzamelingsactie. Vanaf 1 januari komend jaar is volgens de organisatie aanvullende financiering nodig. Noord-Gelders Metaal werkt daarom aan subsidieaanvragen bij verschillende fondsen en zoekt nieuwe sponsors. Ook wordt ingezet op meer samenwerking met podia, culturele organisaties en de gemeente Harderwijk. En tot slot, een automobilist is donderdagochtend rond 8:30 met haar auto tegen een boom gebotst op de Koningsweg, de N310 bij Garderen. Het eenzijdige ongeval gebeurde in een bocht waar in het verleden vaker verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over haar auto. Het voertuig raakte aan het spinnen, schoot van de weg en kwam daarna tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster gecontroleerd, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LHMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de